0: met het nieuws. Het is 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een flinke explosie bij een huis in Eindhoven, dat meldt Omroep Brabant. Na de knal brak ook brand uit. De hulpdienst rukte met schoon materieel uit. Niemand raakte gewond. Wat er precies is gebeurd is nog een raadsel. De politie roept getuigen op om zich te melden. Een grote schietpartij bij een festival in Ohio. De burgemeester zegt tegen lokale media dat er 8 gewonden zouden zijn. Geen van hen is in levensgevaar. De politie heeft een klopjacht geopend op de schutter of schutters. Van hen ontbreekt tot nu toe ieder spoor. Amerika wil proberen Iraans geld te gebruiken om de wederopbouw van bevriende landen in het Midden-Oosten te betalen, zeggen bronnen tegen Amerikaanse media. Gisternacht werden Kuwait en Bahrein nog aangevallen door Iran. Amerika heeft voor tientallen miljarden aan Iraanse tegoeden bevroren. En de zaterdagkrant van het Parool wordt massaal aangeboden op internet. Op de achterkant staat een handgeschreven advertentie van Harry Styles. Die bedankt iedereen die naar zijn concerten in de arena is gekomen. Verkopers op Marktplaats en Vinted denken dat ze fans die krant graag willen hebben en vragen er tientallen euro's voor. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 'S Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Ja! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Het eerste concert van rapper Jay in Arnhem is rustig verlopen. Er was vrees dat hij dingen over Joden zou roepen, maar dat is niet gebeurd. Hij zei sowieso weinig tegen het publiek tijdens de show. Vooraf protesteerde onder andere het Sidi tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. En dat doen ze morgen weer. Het natuurgebied is per ongeluk onder water gezet, meldt RTV Drenthe. Door storing in een stuw staat er sinds een paar dagen een halve meter water in het gebied. Het gebied is aangewezen als waterberging om overtollig water bij zware regenval op te vangen. Boswachter zegt dat er veel kleine dieren en insecten zijn verdronken. Duizenden Nooren hebben zich de afgelopen dagen aangemeld als orgaandonor. Dat deden ze nadat de Noorse kroonprinses Mette Marit bekend maakte dat ze op de wachtlijst staat voor een longtransplantatie. De Orgaanstichting heeft het over krankzinnige cijfers die veel levens kunnen redden. En in Mexico is het wereldrecord voor grootste wave buiten een stadion gebroken. In de Lange Straat maakten mensen een wave van 2 kilometer lang. Hoeveel mensen precies meededen, wordt nog geteld. De wave is van oorsprong een Mexicaanse traditie, ontstaan tijdens het WK van 1986. Het Veronica-weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken een paar buien over het land. 'S Middags trekken die weg en breekt af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een zoektocht naar een vermiste man op de Veluwe is gisteravond stilgelegd omdat er wolven rond zouden lopen. Te onveilig, zei het reddingsteam. Ze waren in de buurt van Epe op zoek naar een man van 73 op een rode fiets die al sinds donderdag wordt vermist. Bij daglicht wordt er weer verder gezocht. Amerika wil proberen Iraans geld te gebruiken om de wederopbouw van bevriende landen in het Midden-Oosten te betalen, zeggen bronnen tegen Amerikaanse media. Gisternacht werden Kuwait en Bahrein nog aangevallen door Iran. Amerika heeft voor tientallen miljarden aan Iraanse tegoeden bevroren. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest met Omroep Brabant. Na de knal ontstond er ook brand, niemand raakte gewond. De politie vermoedt dat de explosie met opzet is veroorzaakt, zo zouden ze een benzineachtige lucht hebben geroken. En aan Nederland heeft ook Curaçao hun uitzwaaiwedstrijd voor het WK gespeeld. Dat deden ze tegen buureiland Aruba. De wedstrijd eindigde in 4-0 voor de Curaçaoenaars. De ploeg van Dick Advocaat speelt over een week hun eerste WK-wedstrijd en dat is gelijk een zware tegen Duitsland. Het Veronica-weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken een paar buien over het land. Middags trekken die weg en breekt af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Let's go.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Ja!
4: Hij gaat lekker.
3: Hoi!

0: met het nieuws. Het is 6:00.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het concert van rapper J in Arnhem is zonder problemen verlopen. Mensen waren bang dat hij op het podium misschien antisemitische dingen zou roepen, maar dat is niet gebeurd. Morgen is het tweede concert. De Joodse organisatie Sidi heeft al aangekondigd om ook dan te komen protesteren. Op de Veluwe is een zoekactie naar een vermiste man stilgelegd omdat er wolven rondlopen. Het is te onveilig, zegt de reddingsorganisatie. Ze waren in de buurt van Epe op zoek naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Vanochtend gaan ze weer verder. De grote schietpartij bij een festival in Ohio. Daarbij zijn 12 mensen gewond geraakt, waarvan 2 er slecht aan toe zijn. De politie heeft een klopjacht geopend op de daders. Van hen ontbreekt tot nu toe ieder spoor. De politiechef denkt dat er 2 schutters waren die op elkaar hebben geschoten. En na Nederland heeft ook Curaçao zijn uitzwaaiwedstrijd voor het WK gespeeld. Dat deden ze tegen buureiland Aruba. De wedstrijd eindigde in 4-0 voor de Curaçaoenaars. De ploeg van Dick Advocaat speelt over een week zijn eerste WK-wedstrijd. En dat is gelijk een zware tegen Duitsland. Het Veronica weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken een paar buien over het land. Vanmiddag trekken die weg en breekt af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
3: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
4: Welkom in Afrika!
3: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
5: Help!
6: GWC!
5: Help!
6: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
7: Laten we het proeven.
6: Opdrachten uitvoeren.
8: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
6: Maar wie het best integreert...
9: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
6: ...wordt tot ere Himba gekroond.
10: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
11: Tickets to the tribes.
6: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
12: 18 plus, speelbewust.
13: Ja? Echt serieus? Wat een geld!
14: 18.000, potverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
17: Jij bent mijn kampioen.
15: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
18: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
19: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
18: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
7: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
5: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Slot, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
1: Dus
2: als je slim bent, boek je nu, pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Price 5 vakanties.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
4: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus...
6: Bij je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Pas je eindelijk het perfecte...

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
3: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe Meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot. Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar €6,79. En zalmfilet, 230 gram voor €4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
13: Wow!
12: Is binnen 3 minuten geregeld.
13: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
15: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
14: Ja, voor maar €6,99.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
16: Thuisin, mooi wonen.
14: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,99.

0: zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelzaan. Concert van omstreden rapper J in de Arnhemse Gelredome is zonder problemen verlopen. Buiten waren wel wat demonstraties en er werden twee mensen opgepakt voor ordeverstoring. Maar J deed tijdens een show geen antisemitische uitspraken en fans waren enthousiast. Morgenavond staat J nog een keer in de Gelredome. Bij een schietpartij tijdens een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 gewonden gevallen. 2 zijn er slecht aan toe. Waarschijnlijk begonnen 2 mensen op elkaar te schieten. Waarom is niet duidelijk. Volgens bezoekers was het totale chaos. Er is nog niemand aangehouden. De Europa-run heeft deze keer meer dan 5 miljoen euro opgehaald. Dat was flink meer dan vorig jaar, maar bleef net onder het record van 2019. In het Pinksterweekend liepen duizenden mensen vanuit het Franse Castres en Enschede naar Rotterdam. De Europa-run haalt geld op voor mensen met kanker. Dit jaar stonden kinderen centraal. En na Nederland heeft ook Curaçao zijn uitzwaaiwedstrijd voor het WK achter de rug. De ploeg van Dick Advocaat stond tegenover buureiland Aruba en won met 4-0. De eerste WK-wedstrijd voor de Curaçaonaars is over een week en dan meteen tegen een geduchte tegenstander, Duitsland. Het Veronica weer van meer online. Bewolkt met enkele buien, vanuit het westen wordt het droger en dan komt de zon ook af en toe tevoorschijn. Wordt 17 tot 20 graden en er staat aardig wat wind.
3: Ronald, dankjewel. Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Momenteel geen vertragingen gemeld. Wel 2 flitsers. Oppas op de A1 Deventer richting Apeldoorn bij Deventer 97.8. En op de A9 Haarlem richting Alkmaar bij Uitgeest. Hectometerpaaltje 59.1.
4: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Odido. Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
6: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Let's go! Dit is Radio Veronica. Thomas Hekker.
6: Dit is Veronica.
7: Hekkie.

Queen. Breakthrough op Radio Veronica. En daarvoor nog de Cardigans. En Love Fool. Hele goede morgen op deze zondagochtend 7 juni. 12 over 7. Thomas Hekker hier op de plek van Ferry Ome. Die aan het genieten is van een, ik hoop zonovergoten vakantie. Maar ik heb hem eigenlijk helemaal niet gesproken. Ik vond dat zo bezwaard om dan iemand te appen als hij op vakantie is. Met, hey, waar ben je eigenlijk? Nou, dus ik laat het altijd varen. Hij zal als hij terug is, wat niet volgende week is, maar die week erop, er vast over vertellen hoe lekker het is geweest. Of hij blijft heel keurig en wil niemand jaloers maken omdat het zo lekker weer is buiten in Nederland. Goed, goedemorgen. Tot 10 uur ben ik dus bij je met echt knetterveel muziek. Snap ga ik zo draaien, James B. Madonna komt er maar aan, heerlijk. Maar eerst Dua Lipa. Toch even over hebben. De inwoners van Sicilië, die zijn echt hartstikke boos op haar. Er is een 3-daagse bruiloft bezig van de zangeres. En die is op het moment nog volle gang. Nou ja, misschien ligt nu eindelijk iedereen op een oor. Maar gaat straks gewoon weer verder. Een deel van de stad Palermo die is afgesloopt vanwege de festiviteiten. De politie is er ook massaal voor uitgerukt. Om gewoon iedereen in bedwang te houden. En inwoners moeten dus echt knetterver omrijden naar huis. Naar hun werk toe. In principe volkomen belachelijk. Maar dat hoorde je al aan mijn stem. Ik zou ook boos zijn als ik hier was. Ben ik overigens ook wel eens. Ik ben best wel vaak boos eigenlijk. Als ik mijn startje weer eens in probeer te rijden. En er allemaal mensen aan de A12 zitten vastgeplakt. Gadverdamme. Goed, doen we liep aan nu op

In de zondagochtendmuziek hier op Radio Veronica. Lou Reed en The Perfect Day. En daarvoor nog Dua Lipa en Dance the Night. Oh, wat reacties binnen via de app. Dat het inderdaad belachelijk is dat iemand gewoon zoveel geld heeft dat hij Palermo af kan huren, waardoor de inwoners er last van hebben omdat je 3 dagen lang je bruiloft komt vieren. Ja, ik sluit me daar wel volledig bij aan. Hoe fijn ik Dua Lipa ook vind, ik vind het belachelijk. Huur dan een grote boot en ga de zee op. Dan heeft niemand last van je. Er zijn andere mensen die zich ook present melden via app. Gezellig dat je je meldt dat je erbij bent. Kan je ook doen via de Radio Veronica app. Richard, ik wilde een stukje op de motor toeren, maar dat wordt toch maar nog een bak koffie op de bank. Snap het, we kijken naar buiten en je denkt het. Lisanne, onderweg naar Schiphol om te vertrekken richting de zon. Bonaire, here I come. Oeh, Lisanne, fijne reis. En geniet van je vakantie, zou ik zeggen. En Sarah, vroeg op, mijn man is jarig. Die ga ik even lekker in de watten leggen met een ontbijtje. Nou, die man van jou die boft heel erg, Sarah. Ik hoop het ook. Zondag ben ik jarig. Zo precies een beetje. Zou ik best ook wel zo wakker willen worden. Heerlijk. Radio Veronica, de vroege zondagochtendshow. Al en Paul, my favorite waste of time. Draai ik zo meteen na.

0: Zo'n fijne tekst. My favorite waste of time, Owen Paul op Radio Veronica. Straks mijn meest favoriete snapplaat en het is niet The Power.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
13: Veronica Weerbericht.
0: Het is bewolkt en er vallen enkele buien. Vanuit het zuidwesten wordt het wel geleidelijk droog... met tussen de stapelwolken door zo nu en dan wat zon. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige aan de kust. Vrij krachtige zuidwestenwind. Radio Veronica Verkeer dan. Geen vertraging gemeld. Wel flitsers door Flitsmeister. A1 Deventer richting Apeldoorn bij Deventer 97.8. A9 Haarlem richting Alkmaar bij Uitgeest 59.1. En op de A16 Dordrecht richting Breda bij Prinsenbeek staan ze bij 59.2.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Gerard Ekdom.
14: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
15: En nu
14: Thomas Hekker.
15: Met de

0: James Bay.
1: En Hold Back the River op Radio Veronica. En daarvoor nog, ik zei het al, mijn meest favoriete snapplaat. En het is niet The Power, nee, het was The First, The Last Eternity.
2: Het Radio Veronica Café.
1: Zeker. En nog een paar kaarten om weg te geven voor het Radio Veronica Café op 14, 20 en 25 juni. Je kan je aanmelden. Dat kan bij ons op de site radioveronica.nl. En dan zou jij er met een vriendenclubje bij kunnen zijn. Ik bedoel, hoe leuk is dat? Optredens van onder andere Frans Duits, Django Wagner, Samuel Welte. Even serieus. De wedstrijd zelf natuurlijk. De middagshow van Wout en Frank. En dat allemaal onder het genot van de bitterballetje en een biertje. Ik zou ernaar uitkijken. En ben je teamcaptain, maak je ook nog eens kans op een reis naar Curaçao.

Fijne muziek van Jimi Hendrix op je zondagochtend. Hey Joe, hoorde je ervan nog? Madonna en Borderline. Laten we heel even teruggaan in de tijd. 18 jaar, 2008 was het. Het jaar dat Adele en Duffy doorbraken. Van Adele weet wel hoe het is afgelopen. Sterker nog, onder Haverklap zie je uitverkochte concerten voorbij komen. En als er een nieuwe single uitkomt, eindigt die altijd heel erg hoog. Oftewel, ze is gewoon echt een superster. Maar wat is er eigenlijk gebeurd met Duffy? 2 jaar nadat ze doorbrak, dus in 2000.

is er een tweede album gekomen. Werd niet heel best ontvangen. Maar in 2011 verdween ze gewoon volledig van de radar. En pas een paar jaar geleden vertelde ze waarom dit zo was. Ze onthulde dat ze op haar verjaardag in een restaurant gedrogeerd was, waarna ze werd ontvoerd naar het buitenland en daar wekenlang is vastgehouden en ook nog eens is verkracht. Ik bedoel, verschrikkelijk. Ik kan niet indenken hoe dat is. Maar inmiddels is ze nu, een paar jaar later, bezig met een voorzichtige comeback. Er is een Disney Plus docu onderweg waarin ze haar verhaal vertelt. En onlangs deelde ze ook nog dat ze stiekem toch ook al wel weer de studio induikt om aan muziek te werken. Dus ik ben echt heel benieuwd naar Andy Doku, maar ook naar nieuwe muziek van Daffy. Het is toch bizar dat het... Nou goed, ik kan er met de pet niet bij. Ik heb er wel nu een classic, kunnen we het inmiddels noemen, van er. Dit is Mercy, Daffy op Veronica. Ik

0: rock and roll. 2 minuten 38 ook maar. Fijn. Stray Cats en Rock This Town op Radio Veronica. Zometeen muziek van onder andere Marillion en Bruno Mars. Veronica.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot.
3: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches on the look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
9: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf €29 op celesta.nl.
11: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.

0: 2000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
7: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
9: Zo klinkt de mooie toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
10: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
9: Open nu gratis ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
11: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 8 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een huis in Eindhoven was vannacht een explosie. De bewoners waren binnen, maar niemand raakte gewond, melden regionale media. Na een knal zagen buurtbewoners hoe de voordeur, het afdak erboven en de heg in brand stonden. Ook roken ze een benzinelucht. Er is nog niemand aangehouden. Enorme paniek op een festival in de Amerikaanse staat Ohio. Daar werd geschoten en 12 mensen raakten gewond. 2 zijn in levensgevaar. Volgens de politie begonnen 2 mensen op elkaar te schieten. Er is nog niemand aangehouden. Volgens bezoekers was er ineens totale chaos op het festival. Rapper J stond gisteravond in de Gelredome in Arnhem en de show is zonder grote incidenten verlopen. Wel was het binnen chaotisch, mede omdat het concert al begon toen nog niet iedereen binnen was. Buiten werd gedemonstreerd en 2 mensen werden aangehouden voor ordeverstoringen. J zelf deed geen provocerende uitspraken. En bij een recreatieplas bij Emmeloord vloog vannacht een stijger in brand, meldt Omroep Flevoland. Kampeerders bij een festival hadden last van de rook. De brandweer kon er moeilijk bij, omdat het ook aan de onderkant van de stijger brandde. Brand ontstond waarschijnlijk door vuurwerk dat tijdens een bruiloft werd afgestoken. Het Veronica weer van meer online. Veel wolkenvelden en een paar buien vanochtend. Vanuit het westen wordt het droger met stapelwolken en ook wat zon. Het wordt 17 tot 20 graden.
14: Ronald, dankjewel. Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Momenteel nog geen vertragingen gemeld. Wel 3 flitsers. A1 Deventer richting Apeldoorn bij Deventer 97.8. A9 Haarlem richting Alkmaar bij Uitgeest 59.1. En op de A16 Dordrecht richting Breda bij Prinsenbeek staan ze bij hectometerpaaltje 59.2.
15: 18 plus speelbewust.
16: Ja.
17: Echt serieus? Wat een geld.
18: 18.000.
19: Godverdikke me.
20: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: We denken na over een koophuis.
22: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
21: Bart, met die loopgroep?
22: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
23: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
24: Nieuw, de bonus track.
20: loterijtrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Nog maar heel even. En dan begint het WK voetbal. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
1: Pak je koffers maar vast in, want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
2: Hoe?
1: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
5: Thuis in, mooi wonen.
6: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke

Bruno Mars, Lazy Song op Radio Veronica. Ik moet altijd denken aan een internetmeme als ik deze plaat hoor. Er gaat er namelijk eentje rond waarbij een meisje die supergoed kan zingen met een coverbandje dit speelt. En de drummer die probeert dat fluitje te doen. En dat is toch moeilijker dan dat het lijkt.

Zo gaat het door, ja. Toch moeilijker zo fluiten. 12 over 8 op de zondagochtend, 7 juni. Een hele goede morgen. Thomas Hekker hier present op de plek van Ferry Omen, die lekker aan het genieten is van een vakantie. Wat staat er vandaag allemaal te gebeuren? Nou, vanmiddag is in Utrecht de ruilbeurs Swapshare. Hier kunnen mensen boeken, wonen als zware speelgoed, kleine huishoudelijke items, kleding en dat soort zaken gewoon ruilen of doneren. Dat is dit gedachte erachter. Het is niet de eerste keer dat ze doen. De vorige editie waren er 2000 bezoekers. Dus nou ja, er valt behoorlijk wat aan ruilen, denk ik dan. Gisteravond stond niet geheel onomstreden Kanye West, oftewel Jay moeten we eigenlijk zeggen tegenwoordig in het Gelderdome. Alles is rustig verlopen, heb ik begrepen. Er zijn geen lelijke dingen gezegd door hem. Sterker nog, Robbie Williams zou hier eigenlijk nog wat van kunnen leren. Hij heeft namelijk vrijwel alleen maar aan één stuk doorgespeeld en niet heel veel contact gelegd met het publiek. Goed, vanavond is hij vrij. Morgen dan is nog een concert. Ga je erheen? Ik zou zeggen, heel veel plezier. Vanmiddag om 3 uur start de Formule 1 Grand Prix van Monaco. Gisteren was de kwalificatie en daar heeft Max Verstappen ervoor gezorgd dat hij vanaf de tweede plek zal starten. Voor hem start Kimi Antonelli en achter hem Lewis Hamilton. Dus nou ja, spannend. Ik heb er zin in. Voor de mensen die van een regenrace houden, slecht nieuws. Het is mooi weer in Monaco en hier slecht.

Olivia Dean, so easy to fall in love with me op Radio Veronica. Krijg een appje binnen van Suus. Smelt gelijk helemaal weg. Goedemorgen. Zit lekker te luisteren met koffie en een puppy van 10 weken... waar om 6 uur vanochtend heel veel lawaai uitkwam. Dus lekker vroeg wakker. Groetjes, Suus. Nou, dat moet genieten zijn. Dat is alleen maar snoezelen. De lekkerste muziek voor je klaarstaan. Zijn de Pretenders...

0: Eyes op Radio Veronica. De volgende Pretenders en Don't Get Me Wrong. Zometeen kans op een Veronica t-shirt.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
3: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
2: Zo geregeld. 123 Inkt.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Bol.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois and Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders and Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Veronica Weerbericht. Het is bewolkt en er vallen enkele buien. Vanuit het westen wordt het wel geleidelijk droog, met tussen de stapelwolken door zo nu en dan wat zon. Het wordt zo'n 17 tot 20 graden. Bij matig aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind. Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Momenteel geen vertragingen gemeld. Wel een flitser. En die staat op de A1. Deventer richting Apeldoorn. Bij Deventer zelf. Hectometerpaaltje 97.8.
2: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van Maalt en Frank.
2: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
7: En nu.

0: relax op Radio Veronica.
1: Relax.
0: Zeker, dat zei ik. Er worden nog de Scorpions en Wind of Change. Gesproken over mooie fluitjes. Daar zit wel ook een goede fluit in, net als in Bruno Mars en The Lazy Song.
2: Ik wil een t-shirt.
3: Ik wil een t-shirt.
2: Ik wil een t-shirt omdat. Ik wil een t-shirt.
4: Ik wil een t-shirt omdat.
0: Ja. Thomas Hacker hier op de plek van Ferry Omen. En Ferry geeft rond dit tijdstip op zaterdag en zondagochtend altijd een Veronica t-shirt in een maat naar keuze weg. Dus dat ga ik nu ook doen. En dat kan vrij makkelijk, want je hoeft alleen maar te laten weten dat je een t-shirt wil. Bel ik je terug, dan ben jij degene die dat t-shirt ook daadwerkelijk krijgt. Reden hoeft niet per se, altijd leuk als je het even bijschrijft. Het is zondagochtend van Radio Veronica met de beste muziek aller tijden. Zometeen Billy Joel, Just the Way You Are. Script, superheroes ga ik ook nog draaien. Maar eerst Bryan Adams samen met Tina Turner. Dit is It's Only Love op Veronica.

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en een goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste muziek aller tijden.

Lekker om zo wakker getoeterd te worden, toch? Billy Joel en Just The Way You Are op Radio Veronica. En daarvoor nog The Script en Superheroes. En dit is heel fijn. Dit is TLC op Radio Veronica. Dit is No Scrubs.

0: TLC en No Scrubs op Radio Veronica.
1: Ik wil een t-shirt. Ik wil een t-shirt. Ik wil een t-shirt omdat. Ik wil een t-shirt.
2: Ik wil een t-shirt omdat.
0: Ja, zo makkelijk is het. Waarom wil je een t-shirt? Ik ga even bellen.
3: Met Suus.
0: Suus, goedemorgen met Thomas Hekker, Radio Veronica.
3: Ja, goedemorgen,
0: jongen. Is dit dezelfde Suus van de Suus die die hele lieve hond van 10 weken oud... Nou, de hond is het dus nog niet, puppy heeft.
3: Ja, joh. Hartstikke leuk, maar ik zeg altijd... je moet eerst verdriet hebben voordat je weer een puppy hebt. Hè. Ik heb mijn Bouvier van 7 jaar in moeten laten slapen. En dat is... gewoon een huil. Ja. Kom redelijk koud.
0: Hoe lang is dit geleden?
3: 3 weken.
0: Oh, jeetje.
3: Ja,
0: dat is nog ver.
3: Dat is nog een pet, hoor. Hij doet zeer. Hij doet enorm zeer.
0: Ja, en dan nu een kerstverse puppy over de vloer.
3: Ja.
0: Ja.
3: Klein uitenbakkie.
0: Is die ondeugend?
3: Ik zeg eerlijk tegen de wederhelft van mij denk erom dat we deze rechtvaardig moeten aanpakken, hoor. Want boe, boe, boe. Anders is pukje straks de baas hier.
0: Consequent zijn, Suus, consequent zijn. Dat is altijd goed.
3: Hé, hey, daar ben ik met alle 4 honden geweest. En je kon ze aankijken. Ze begrepen precies wat ik bedoelde.
0: Hé, hey, dan heb je het inderdaad voor elkaar.
3: Hé, zo ben ik ook opgevoed. Ja.
0: Precies. Jij deed eigenlijk waar ik naar uitkeek. Je stuurt gewoon een appje. Ik wil gewoon een t-shirt. Verder geen spannend verhaal erbij, niks. Dus laten we het ook geen spannend verhaal maken. Ik stuur jou een t-shirt op, alsjeblieft.
3: Hartstikke bedankt.
0: Graag gedaan. Mooie zondag.
3: Ik ga ermee showen.
0: Volgende week geef ik gewoon weer een t-shirt weg. Geen zorgen. Zometeen na 9 muziek van onder andere Pet Shop Boys en UB40.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Fans van extra extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
7: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
6: Ja, voor maar 6,99.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1+1 gratis op cloudpillow.com.
6: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
12: Sorry, maar het is WK!
13: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
10: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
15: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
14: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.

0: je klus. Bouwmaat. Werkt voor je.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Voor elke verfklus, Kip Wassitec tapes. 3+1 gratis, bij Bouwmaat.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: De Burger King cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
4: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
5: Hallo.
6: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
5: Ja hoor.
6: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
6: En ik was. Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
7: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 9 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelzaan. Een explosie gisteravond bij een portiekflat in Rotterdam Oude Noorden. Volgens Rijnmond is op de muur een tekst gespoten. Saïf Snitch. Snitch is straattaal voor verrader. Verder is een deur zwart geblakerd en zijn ramen gebarsten. Viel ook een AED-apparaat voor mensen met een hartstilstand van de muur. 3 gewonden, waarvan 2 ernstig, bij een auto-ongeluk in Oorschot vanochtend vroeg. Volgens Omroep Brabant is de bestuurster aangehouden omdat ze waarschijnlijk met drank opreed. De zwaargewonde slachtoffers moesten naar het ziekenhuis. In een ambulance ging een traumaarts mee. Bij een schietincident op een muziekfestival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 zijn er slecht aan toe. In het publiek brak chaos uit toen 2 mensen op elkaar begonnen te schieten. Over de aanleiding is nog niets bekend. Er is ook nog niemand opgepakt. Bij het concert van rapper J in de Arnhemse Gelredome zijn gisteravond 2 mensen opgepakt die de orde verstoorden. Het waren geen demonstranten, zegt de politie. Die stonden er wel buiten het stadion. De show van J verliep zonder grote incidenten. Hij riep geen provocerende dingen. Morgen geeft hij nog een show. Het Veronica weer van Meer Online. Wolkenvelden en een paar buien. Vanuit het westen wordt het droger met stapelwolken en af en toe wat zon. Het wordt 17 tot 20 graden en er staat aardig wat wind.
12: Ronald, dankjewel. Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Momenteel geen vertragingen gemeld, wel 3 flitsers. A1 Deventer richting Apeldoorn bij Deventer 97.8. A13 Rijswijk richting Rotterdam bij Delft 11.5. En de laatste op de A16 Rotterdam richting Dordrecht bij Zwijndrecht. Hectometerpaaltje 31.
13: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
14: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
13: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.

0: slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: 10 tenders alsjeblieft.
3: Ja, dat is dan 8 euro.
2: Hè? 8? Oké. Okay.
4: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
7: Wow,
6: kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
10: Dat zeg ik.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
12: Radio Veronica.

Kingston Town hoorde en daarvoor nog zo fijn. The Pet Shop Boys en Domino Dancing. Hele goede morgen op deze zondagochtend. 7 juni, 12 over 9 is het. Wat is er vandaag allemaal te doen? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, het is er waarschijnlijk niet echt weer voor. Denk ik. Ik heb er eigenlijk niet echt ervaring mee. Behalve in de sauna dan. Ik haat badkleding in de sauna. De NFN houdt een open en bloot dag, oftewel de landelijke open dag naaktcreatie. Geïnteresseerden kunnen vandaag sfeerproeven van deze manier van recreëren, mocht je er niet bekend mee zijn, en verschillende locaties bezoeken. Dus mocht je het altijd overwogen hebben, vandaag is de dag. Voor de rest is vandaag ook de dag dat de originele bezetting van K3 voor het laatst optreedt. En dan hoort je gelijk denken, dat was toch al? Dat hebben we allemaal net afgevinkt in de Ahoy, toch? Ja, klopt, maar er is nog een plek waar wij Hollanders graag komen. En dat is de AFAS Dome in Antwerpen. Daar hebben ze ook een hele reeks gedaan. En vandaag is daar dan daadwerkelijk ook echt de laatste van. En verder rest, mocht je van Lego houden, als in lekker die bouwsteentjes bouwen en zaken, want het is een pokkenwerkie. Er is een nieuw meesterwerk op komst dat je binnenkort in elkaar kan gaan zetten. Kan je kijken of je het eerder af hebt dan dat het origineel af is. Want ze zijn hier al, de bedenker is, of de architect is al lang geleden overleden. Maar ze zijn er bijna klaar mee. In Barcelona staat hier de Familia Sagrada. Misschien heb je het wel eens een keer bezocht. Er is dus een Lego versie van 12.060 stenen. Zoveel moet je er in elkaar gaan zetten. Ik ben blij dat je die met de prijs door elkaar haalt. Die vind ik ook whopping. Vind ik ook een groot Lego-werk. Dat is dan €750. Kanon, hè. Pre-order trouwens. Dus het is niet voor vandaag. Ik kan hem niet nu in elkaar gaan zetten. Het is Veronica met de ochtendshow. Dit is YouTube.

Babies and Isn't It Time? Nou, misschien is het wel tijd voor jou. Er zijn nog een paar kaarten hier om weg te geven voor het Radio Veronica Café op 14, 20 en 25 juni. Aanmelden kan je doen via radioveronica.nl. Word je uitgekozen, ben je welkom met vrienden in ons café met onder andere optredens van Frans Duits, Django Wagner, Samuel Welte, even serieus. En als teamcaptain, jaloers hoor, maak je kans op een verzorgde reis naar Curaçao met iemand erbij. Ho, heerlijk.

0: Hold me tonight op Radio Veronica. Zometeen lekker springen met Liquido Narcotic.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
9: Hey, bedankt.
10: Merci.
9: Thanks.
8: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
12: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
16: Kees, klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
17: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Weerbericht. In het oosten komt nog een enkele bui voor. Vanmiddag wordt het droog met stapelwolken waar zo nu en dan de zon tussendoor schijnt. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige en aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond zijn er opklaringen en kan de zon meer plaatsen tevoorschijn komen. De komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 11 tot 15, dus valt mee. Radio Veronica verkeerde door Flitsmeister. Momenteel 1 vertraging gemeld. A12 Arnhem-Oberhausen. Dat is Arnhem richting de Duitse grens. Doe je een kwartiertje over. En 1 flitser gemeld op de A1 Deventer richting Apeldoorn. Bij Deventer 97.8.
19: Dit is Radio Veronica.
20: Het station van Gerard Ekdom.
19: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
20: En nu.

inmiddels zijn ze alles weer aan het inpakken. Harry Styles, As It Was, en zo was het. Hij stond natuurlijk in de Amsterdam Arena. Hij heeft hier 10 concerten gedaan. En het is afgelopen. De laatste is inmiddels ook voorbij. Dus de arena wordt weer leeggehaald. En hij gaat weer gewoon lekker verder. Net als wij. Het is de zondagochtend van Radio Veronica. Zometeen Curtis Mayfield. Moving up naar Peter Gabriel. Dit is...

Feel op Radio Veronica. En daarvoor nog Curtis Mayfield en Move On Up. Zometeen na 10, 80's only tot 6 uur vanavond. Allereerst Memories Verschuren tot 2 uur. En daarna nog Dennis Hoebe. En daarna de platenzaak met Wouter van der Goes. Ja, een fantastische zondag toewensen en tot mijn volgende invalbeurt bij deze. Ik heb er nog eentje voor je. Maya en All About The Money op Radio Veronica.

0: 2000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
4: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
6: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
6: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
9: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... hé, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.

0: anders voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Score nu bij Keukenkampioen, want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau en een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen, kampioen in keukens.
6: Jij bent mijn kampioen.
7: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
8: Welkom in Afrika!
7: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
9: 11!
10: GWC!
9: 11!
10: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
11: Laten we het proeven!
10: Opdrachten uitvoeren.
12: Moesten we dat poep mengen? Dit is een grap.
10: Maar wie het best integreert...
13: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
10: ...wordt tot ere Himba gekroond.
14: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
15: Tickets to the tribes!
10: Nieuwe serie! Kijk nu op Prime Video.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws.
18: Het is 10:00.
19: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Drentse Gieten hebben vannacht 27 asielzoekers geslapen... voor wie geen plek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze werden gisteravond opgehaald en zijn inmiddels weer terug. Ook de komende twee nachten biedt Gieten nog onderdak aan maximaal 150 mensen. Er is nog altijd geen permanente oplossing. Een explosie bij een portiekflat in Rotterdam Oude Noorden gisteravond. En er was ook wat op de muur gekalkt. Saïf Snitch. In straattaal betekent snitch verrader. Volgens Rijnmond zoekt de politie uit wat het met elkaar te maken heeft. Er is nog niemand opgepakt en er vielen geen gewonden. Twee zwaar gewonden vanochtend bij een eenzijdig auto-ongeluk in het Brabantse Oorschot. Volgens de regionale omroep zetten de hulpdiensten groot in... en werd onder meer een traumaheli opgeroepen. Bestuurster van de auto is opgepakt omdat ze mogelijk onder invloed van drank of drugs was. En de politie in de Amerikaanse staat Ohio is op zoek naar één of meerdere verdachten van een schietpartij tijdens een muziekfestival. Daar brak paniek uit toen waarschijnlijk twee mensen op elkaar schoten. In het publiek vielen 12 gewonden. Twee mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het Veronica weer van Meer Online. In het oosten valt nog een bui. Verder wordt het droog met stapelwolken en af en toe zon. 17 tot 20 graden wordt het met vooral aan de kust een stevige wind.
20: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
21: Sorry, maar het is WK!
22: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
23: 18 plus, speelbewust.
24: Ja?
21: Serieus? Wat een geld!
25: 18.000, godverdikke me.
26: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
27: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
26: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
23: 18 plus, speelbewust.
28: Helemaal los bij Ethos.
29: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
30: Mooi van Ethos.
31: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
32: Oranje fans.

0: apps en Beelight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
5: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
4: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.

0: Wat is het eigenlijk? Het is gewoon een grote bak liefde door de speakers met The Whispers en de Four Simple Minds Alive and Kickin.
1: Iedere zaterdag en zondag hoor je tussen 10 en 6 de beste 80's op Radio Veronica.
0: Hey, goedemorgen allemaal. Het is 7 juni. We gaan weer verder met de beste 80's tot 6 uur. 7 juni is de dag dat in 1982 Graceland opende, het legendarische landgoed van Elvis. En Priscilla Presley nam dit besluit om het landgoed te redden van het faillissement. Het was natuurlijk hartstikke duur om allemaal te onderhouden. Vandaag ging in 1984 Ghostbusters in première. Ik heb vorige week volgens mij nog die track gedraaid. Er zijn natuurlijk ook nieuwere films. Hè. De afgelopen jaren kwam de Ghostbusters-serie weer tot leven. Erg gaaf. En Prince scoorde zijn eerste nummer 1 hit met de Revolution, inclusief Wendy en Lisa. En sowieso gaan we natuurlijk Prince ook weer horen. Met het nummer Kiss trouwens. Ja. Dat was vandaag 1986. Ach, zijn we weer bij. Weten we weer wat er gebeurde allemaal in die tijd? Nou ja, echt goede tracks hoor uit de jaren 80 komen eraan. Ik heb straks een hele leuke van vinyl meegenomen. Een 12-inch van Chris Rea die je nooit hoort. En ik kan je vast verklappen, het is niet Driving Home for Christmas. En het is ook niet On the Beach. Het is iets heel anders. Je gaat het zo horen. Eerst is dit Alphaville voor je met Forever Young.
2: We're born alone. We die alone. And in between, we spend our lives looking for something, connection. That's all we want. Every once in a while, we might find it in a true friend.

Radio Veronica. Het weekend met de beste 80s Survivor hoorde je. Burning Heart. Daarvoor My Girl van Madness. En we hadden ook nog Alphaville, Forever Young. Voel jij je ook zo? Misschien ben je nog jong, hè? Maar ik denk dat we, als we nou samen even een klein stukje yoga doen, dan voelen we ons toch alweer beter. Kijk, even gewoon dat been de lucht in. Die arm strek je over, zo. Iets verder nog. En dan langzaam terugdraaien. Zie je? Dat voelt toch veel beter, hè? Dit is juist

0: op hoor, deze is heet.
1: Oeh, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker.
2: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
0: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
4: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
5: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
6: Attap.
5: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
13: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
12: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
15: vakantie!
14: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Veronica Weerbericht.
18: Vanmiddag op de meeste plaatsen droog. Wel stapelwolken en ook wel wat zon. Het is 18 tot 20 graden. Aan de Wadden een graadje koeler. Later gaat op meer plekken de zon schijnen. Morgen is het een lange tijd droog en bewolkt. Het wordt wel wat warmer dan de voorgaande dagen. Zo'n 20 tot 23. Beetje broeierig wordt het ook s'avonds met buien en eventueel onweer. Daarna is het voorlopig wisselvallig met dagelijks kans op regen.
19: Dit is Radio Veronica.
20: Het station van Gerard Ekdom.
19: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
20: En nu
19: Maurice Verschuren. Met

0: Hey Maurice, je draait weer leuke muziek vandaag. Gezellig, I love the 80s, zegt Richard. Marcel die zegt, we zijn weer aan het werk vandaag op de bus. Maar iedereen tikt met zijn voet mee, goed zo. Pointer Sisters hoorde je, Automatic. En daarvoor Phil Collins en Philip Bailey en Easy Lover.
1: Move the needle back to the beginning and play the record over again right now.
2: The Vinyl Countdown.
0: Vanavond tussen 6 en 8, als het 80s only weekend eigenlijk ten einde is. Hè, we doen dat tussen 10 en 6. Dan hebben we Wouter van der Goes weer vanuit zijn eigen platenzaak met 2 uur lang alleen maar vinyl. Er wordt iedere week bijgehouden wat het meest verkocht wordt. Misschien heb je zelf ook weer platen gekocht. Of ben je gewoon een verwente bezoeker van de platenwinkel? Nou, dit is de top 5 en die is helemaal nieuw. Op nummer 5, Kane, Live in Ahoy van 2025. Snelle Binnenspiegel op nummer 4 nieuw. Boards of Canada, Inferno is nummer 3 deze week. Ariana Grande met Dangerous Woman, de 10th Anniversary Edition, is deze week het op 1 na meest verkochte album in Nederland. En de meeste keer over de toonbank gegaan, de plaat van Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Oh, wauw, dat is dus de best verkochte deze week in Nederland. Misschien is het ook wel even leuk om die te checken voor je, want er is een hoop om te doen geweest natuurlijk. Wat ik ga draaien is een hele toffe single, een 12-inch van Chris Rea. En ik heb van de week hier, de mannen en vrouwen van de muziek die we hier hebben. Echte fantastische mensen die dan met alle liefde en plezier ook dat 80's Only Weekend voor je samenstellen, samen met mij. En dan zoeken we echt alle goede platen. Ik zeg, weet je wat we eens moeten doen? We moeten een keer Chris Rea draaien met een plaat die je nooit hoort, namelijk I Can Hear Your Heartbeat. En het leuke is, deze, ik zet hem even op ondertussen, deze 12-inch, die bouwt heel mooi op. En dit is zo'n lekker nummer. Je moet hem ook echt alleen maar knoeperd hard zetten. Anders komt hij niet binnen. Ik zeg het vast. Hè, dus ik weet niet waar je bent op dit moment. Maar zet hem gewoon even zo hard mogelijk. En je hoort hem heerlijk opbouwen. Het is zo'n lekkere banger. Echt zo'n banger uit de 80's. Zo lekker. Chris Rea is dit. Van vinyl richting jouw radio. I Can Hear Your Heartbeat.

0: You Better, You Bet. En Sir Rod Stewart ook nog Tonight I'm Yours. Hij heeft onlangs 2 concerten afgezegd in Las Vegas vanwege gezondheidsklachten. Hij is natuurlijk al 81, hè? Hij moet even rust nemen om zijn stem te laten herstellen. Hij heeft last van een bijholteontsteking. Hij had eerder wat concerten afgezegd vanwege griep. Toen was hij wel weer op Glastonbury en hij is nu bezig met zijn One Last Time tournee. Doodeng, hè, die titels. One Last Time. Hij zei al eerder van, ik ga niet met pensioen. Maar goed, het zou zomaar wel de laatste tour kunnen zijn. Dit is Radio Veronica, meer 80's only. Ik had het net even over Prince. Kiss, die ging vandaag in 1986 naar de nummer 1 in Nederland. Hey, ik ga hem zo even draaien voor je. En ook, dat is leuk, Nederlands product. Diesel, Sol Solido Summer Night. Binnen nu en een paar minuten. Veronica.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar €6,99.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi. Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN.

0: voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
4: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
9: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
10: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
11: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
12: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
11: Hoe dan?
12: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
14: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het punk, metal en hardcore festival Pitfest in Emmen is gisteravond een bezoeker overleden. Op de website meldt de organisatie dat iemand tijdens een optreden niet lekker werd en dat hulpdiensten niets meer konden doen. Het zou gaan om een natuurlijke dood. Na het sterfgeval werd de muziek gestopt en gingen veel mensen weg. Er zijn 3 mannen aangehouden na de explosie bij een huis in Eindhoven vannacht. Getuigen zagen na de knal een auto wegrijden en even later konden de 3 worden aangehouden. Na de explosie ontstond brand in de voortuin en de hal van het huis. Bewoners waren thuis, maar niemand raakte gewond. In Griekenland is een Palestijn gearresteerd die plannen zou hebben om een aanslag te plegen op een Israëlisch cruiseschip dat dinsdag bij Kreta moet aanmeren. De man wordt verdacht van banden met Hamas en contact met terroristen. In zijn appartement lagen spullen om een bom te maken. En grote schrik om een bericht van topturnster Simone Biles. Op Instagram schrijft ze dat ze in het ziekenhuis ligt, maar niet waarom. Ze deelt niet graag privézaken, maar zegt dat ze bijna dood ging. Dat was de ergste ervaring van mijn leven, zegt ze. Simone Biles is 23 keer wereldkampioen en won 7 keer Olympisch goud. Het Veronica weer van Meer Online. In het oosten valt er nog een bui, verder wordt het droog met stapelwolken en af en toe zon. 17 tot 20 graden wordt het, met vooral aan de kust een stevige wind.
16: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
17: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. auto. Ga snel naar directlease.nl.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Grohe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.grohe.nl.
17: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
19: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
20: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
21: Welkom in Afrika!
20: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
22: Help!
23: GWC!
22: Help!
23: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
24: Laten we het proeven.
23: Opdrachten uitvoeren.
25: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
23: Maar wie het best integreert...
26: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
23: ...wordt tot ere Himba gekroond.
27: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
28: Tickets to the tribes.
23: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
19: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
29: Nog maar heel even en dan begint het WK voetbal. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: kans op een reis voor twee naar Curaçao. Want we juichen niet alleen voor oranje, ook voor blauw.
1: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Pak je koffers maar vast in, want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao. Hoe? Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself.
4: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1+1 gratis op cloudpillow.com.

0: Diesel. Met onder andere Pim Koopman erin. En Pim Koopman, dat weten weinig mensen. Het interesseert verder ook niemand. Maar die heeft ook deze mooie oude Veronica-tune gemaakt. Het was een waanzinnige producer ook, hoor. Hey. Sausalito Summer Night van Diesel. En daarvoor Prince met Kiss. En trouwens, dat is grappig. Paul McCartney. Ik moet het mijn helden wel uit elkaar houden. Paul McCartney is van plan om postuum een duet te doen met Prince. Er is namelijk een opname naar boven gekomen van The Long and Winding Road, die Prince ooit eens heeft gedaan tijdens een repetitie in Las Vegas. Paul McCartney kreeg dat bandje en die heeft meteen toestemming gevraagd aan de Prince Estate, de nalatenschap, om het te mogen gebruiken. En hij wil dan eigenlijk zijn vocalen met die van Prince mixen. Dat is wel apart, hè? We gaan het meemaken. Overigens staat Paul McCartney deze week op nummer 1 in de vinyl 33. Straks even wat van vinyl gedraaid met The Boys of Dungeon Lane, nieuwe plaat. Misschien gaat Wouter het wel draaien. Dat zou even kunnen checken, want vanavond hoor je weer tussen 6 en 8, 2 uur lang alleen maar vinyl. Zoals iedere zondagavond met Wouter van der Goes. De Platenzaak heet dat programma. Hey, en tot 6 uur krijg je van mij de beste 80's. Veel leuke appjes binnen. Hey Maurice, is er nog tijd voor iets van de Jam? Groeten en werk ze. René, zeker. Town Called Mellis komt er zo aan. Naar Marvin Gaye, Sexual Healing.
1: Maurice Verschuren.
2: Zijn we geil?

0: gaat Radio Veronica het Radio Veronica Café openen in Breda. Café Bruxelles, ik ben er zelf vaak geweest. Veel gedronken daar. Op 14, 20 en 25 juni gaan we samen juichen voor Nederland en Curaçao. En jij kan nu tickets winnen voor jou en je vrienden. Voor max 6 personen bellen we jou terug op de radio. Dan win je tickets en maak je kans als teamcaptain om ook nog eens een reis te winnen voor 2 personen naar Curaçao. Oh, nou, gisteren heb ik ook al iemand gebeld. Die waren sowieso al, gingen die al naar die Café Bruxelles. Net als van hun was dat toch een beetje een stamkroeg. Want ik ben natuurlijk Brabander, dus het is sowieso wordt het gezellig. Dat kan ik je garanderen. Wout en Frank zijn er, maar we hebben dus ook waanzinnige artiesten, hè? Frans Duits komt langs, die gasten van Even Serieus. Chris Bauer komt langs, Django Wagner. Oh. Nou, superleuk toch? Als je erbij wil zijn, ga nu even naar radioveronica.nl. Daar vind je alle info, kan je jou en jouw vriendengroep opgeven. En wie weet zien we jou gezellig de 14e, de 20e of de 25e. Want dan gaan we namelijk Curaçao en Nederland aanjuichen. Daar in Breda, in Café Bruxelles, in het Radio Veronica Café. Het weekend met de beste 80's en je kan ook appjes sturen. Richard deed dat en die zei het volgende.
1: Een hele goede morgen met Richard. Mijn dochter Isa is jarig en wij dachten aan A Message to My Girl. Ook een lekkere uit de 80's van Split Ends. Dank je wel alvast.

0: komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
4: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
3: Zo geregeld. 123inkt.nl.
5: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Hola, collega.
7: Hey.
6: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
7: Mark?
6: En die prijzen.
7: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
6: Oeh, ja.
8: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
9: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois en Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders en Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com.
10: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
12: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Dus ga snel naar Corendon.nl. Corendon.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
12: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
15: Veronica Weerbericht.
16: Het is 18 tot 20 graden, de Wadden, graadje koeler. Aan het begin van de avond op meer plekken zon. Morgen hebben we het een lange tijd droog. Het is wel bewolkt. Het wordt iets warmer dan de afgelopen dagen. 20 tot 23 graden. S'avonds een beetje broeierig met kans op buien en onweer. En daarna is het nog een aantal dagen wisselvallig met dagelijks buien.
17: Dit is Radio Veronica.
18: Het station van Wout en Frank.
17: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
18: En nu
17: Maurice Verschuren.
18: Met

0: Level 42, Heaven in My Hands.
1: Oh, lekker nummer van Level 42. Dat baswerk van Mark King, dat blijft echt legend. Wat een gast is dat.
0: Dat zei Mark. Ja, dat is echt zo. Dat is, je hoort ze hier alle legendes op een rij. Daarvoor, Hey You, The Rocksteady Crew.
2: Dus dat is dan in ieder geval iets wat ik me niet herinner.
3: Ik heb er gewoon geen herinnering aan.
4: Verschurend vergeten classic.
0: Ja. We gaan even terug naar begin jaren 80. Een bijzondere samenwerking. We hadden namelijk een synthesizer-legende die een plaat maakte met John Anderson, de zanger van Yes. Die synthesizer-legende is Vangelis. Een album, The Friends of Mr. Cairo, het was al klaar, het was al geperst, en toen besloot het duo nog één nummer op te nemen. En dat werd I'll Find My Way Home, die ik zo ga instarten voor je. De platenmaatschappij die hoorde dat, die dachten, ja, dit is eigenlijk wel heel goed. Dus wat we doen, we halen dat hele album terug en we gaan dat helemaal opnieuw persen. Kon toen allemaal nog, hè. Geld zat, hè, maakt niks uit. Nou, nummer werd meteen een nummer 2 in Nederland in 1982. Ik ga hem nu voor je draaien. Vergeet de classic. I'll Find My Way Home, John en Vangelis. Bij Radio Veronica.
5: Radio Veronica.

0: Heb je het ook als je oude films kijkt? Bijvoorbeeld deze, The Blues Brothers. En je denkt, goh, wat zat er veel rust in die films, hè?
1: De beste 80's. Ieder weekend op Radio Veronica.
0: Wat gaat dat traag allemaal? Dat is even helemaal onthaasten. Ondanks dat deze plaat toch wel behoorlijk een rammer was. The Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. En daarvoor verschuurens vergeten classic uit begin jaren 80. John and Vangelis. Leuke appjes ook over binnen. Ja, leuk om weer eens te horen, toch? I'll find my way home. Dit is Radio Veronica. Straks is het weer tijd trouwens voor Fout van Oud. Heb jij een lekkere foutenclassic uit de jaren 80? Geef hem maar door via de app. Kan ik hem misschien zo voor je draaien. Sowieso onderweg, Wendy en Lisa. We blijven een beetje in de Prinshoek. Waterfall en Daryl Hall en John Oates komen er ook aan met Adult Education.

0: this.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.

0: Loterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar Top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste Top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar Top 40 deel 3. Nu in de winkel.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 12 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom hoopt dat er niet bezuinigd hoeft te worden op de sociale zekerheid. Dat zei hij bij WNL op zondag. Hij wil met de bonden kijken hoe de boel efficiënter kan. De bonden liepen weg bij gesprekken met het kabinet. Dat wilde korten op de WW en de WIA en de AOW-leeftijd laten stijgen. De twee mannen die waren opgepakt bij het concert van rapper J in Arnhem zijn door de politie naar verhoor vrijgelaten. Ze verstoorden de openbare orde. Justitie handelt de zaak verder af. Het concert verliep verder rustig. J riep geen provocerende dingen. Morgen treedt hij nog één keer op in de Gelredome. Meer dan 1 miljoen Spanjaarden hebben in Madrid de mis bijgewoond van paus Leo. Die kwam gisteren aan voor een bezoek van bijna een week. Gisteravond hield de paus al een gebedswaken vanuit het stadion van Real Madrid. Dinsdag en woensdag bezoekt hij Barcelona. Daarna gaat hij nog naar de Canarische eilanden. En de handgeschreven boodschap van Harry Styles, die gisteren paginagroot in het Parool verscheen, is een enorme hit. Vooral jongeren bieden online flinke bedragen om een exemplaar in bezit te krijgen. Daar zijn we blij mee en trots op, zegt de hoofdredacteur. Hij overweegt om extra exemplaren van het Parool te laten bijdrukken. Het Veronica weer van meer online. In het oosten kan nog een bui vallen. Verder vanmiddag droog met stapelwolken en af en toe zon. Het wordt 17 tot 20 graden en vooral aan de kust staat een stevige wind.
5: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
5: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
14: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
15: Ik wil als Dino.
16: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op audi.nl.

0: 10.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Oh, nee hè.
2: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, of jij even?
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
4: bestreekt. Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: Vanochtend al Prince gedraaid met Kiss en nu Wendy en Lisa met Waterfall. Die zaten toch in de Prinsstal, of zoals ze dat bij Prins zeggen, we altijd het woord protégé. Er waren Prins-protégés.
1: Zeg Maurice, vertel eens. Hoe zou het nu gaan met...
0: Wendy en Lisa. Nou, die zijn achter de schermen nog altijd ontzettend druk en succesvol. Natuurlijk hebben ze nog wat met Prince and Revolution gedaan toen het album Purple Rain 40 jaar bestond. Ze zijn ook bezig met een nieuwe band, samen met Annie Lennox van de Eurythmics. En ze schrijven ontzettend veel film- en televisie-soundtracks. Dus Wendy Melvoin en Lisa Coleman, het is nog steeds alive and kicking en hartstikke lekker. En leuk om weer eens te horen, toch? Hier in het weekend met de beste ethisch bij Radio Veronica. Waar natuurlijk ook deze man niet mag ontbreken. Ongetwijfeld heb je hem al gezien, de film Michael. Er zijn mensen die hem al 2 keer hebben gezien, of 3 keer zelfs. En er komt schijnbaar een vervolg die het oppakt vanaf Bad, zeg maar, waar deze film eindigt. Tenminste, volgens mij was het Bad. En dan weer verder gaat. Dus daar kijken we nu al naar uit.

0: Radio Veronica, dansen op de vulkaan van de dijk. Van oud. Het is tijd voor een lekkere guilty pleasure uit de jaren 80. En Patricia, jij had er, volgens mij ook eentje, hè?
1: Ja, ik denk wel. Ik dacht aan de Wendell Girls met I Want a Jack.
0: Hey, wat leuk. Heb je daar nog speciale herinneringen aan?
1: Nou ja, ik heb het singeltje, heb ik ook zelf. Tenminste,
0: oh,
1: de CD-single.
0: Ja.
1: Het is niet mijn favoriete soort muziek, maar ik heb pas geleden de clip weer een keer teruggekeken.
0: Wat zien wij in de clip voor de mensen die niet voor ogen hebben in de video van I'd Rather Jack?
1: Nou, je ziet gewoon twee maskers, een blonde en eentje met donker haar. En die doen op dat liedje gewoon dansen.
0: Ik heb hem even erbij gezet met van die spijkerjackies. En ze staan zo aan de kade in de wind. Oh ja, het is wel heel erg leuk. Hey, we gaan er lekker van genieten. Maak er een mooie zondag van, hè, Patricia.
1: Ja, hetzelfde.
0: Dankjewel.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
5: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
6: Altap.
5: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
8: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Veronica Weerbericht.
2: 18 tot 20 graden op de Wadden, iets koeler. En aan het begin van de avond is eigenlijk op alle plekken wel redelijk zonnig. Morgen dan is het ook een lange tijd droog, maar wel bewolkt. Daarbij wordt het wat warmer dan de voorgaande dagen, met 20 tot 23 graden. S'avonds een beetje broeierig, met kans op buien en onweer. En de dagen daarna, zeg maar dinsdag, woensdag, donderdag, hebben we nog steeds wisselvallig weer en dagelijks kans op buien.
3: Dit is Radio Veronica.
1: Het station van Gerard Ekdom.
3: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
1: En nu
3: Maurice Verschuren.

0: Playa bij Radio Veronica. Er kwam nog een appje binnen.
1: Ja, vamos a la playa. Lekker hoor.
0: Zo, dat klonk heel enthousiast. Vooral aan het begin heel even. Sorry, ik was heel even op het verkeerde been gezet daar, Amy. Maar inderdaad, erg lekker om te horen, toch? Aan de strand vandaag iets koeler. Het is in de rest van het land een graad of 18. Hè. De komende dagen een beetje wisselvallig. Beetje regenachtig. We moeten het er gewoon mee doen. Maar toch komen er leuke appjes binnen. René, die zit in zijn tuin, die zegt... Maurice, graag een fijne classic van Foreigner. Had ik deze even uitgezocht voor je. Dit is namelijk zo'n plaat die je eigenlijk s'avonds moet horen bij kaarslicht en een goede fles wijn op tafel. Maar ook nu kan die prima. Waiting for a girl like you.

0: Vandaag met Wouter van der Goes. Je hoorde de earring met When the Lady Smiles. Ik heb je al verteld, misschien heb je het nog niet gehoord, maar dat is leuk. We gaan tijdens het WK het Veronica Café openen. Het Radio Veronica Café in Breda. In Café Bruxelles, 14, 20 en 25 juni. Ben jij welkom om langs te komen als je jezelf opgeeft op radioveronica.nl met al je vrienden. En dan kunnen we samen voetbal kijken. Er zijn optredens van te gekke artiesten, hoor. Frans Duits komt langs, onder andere. Weet je wel, die gasten van Even Serieus. Dat wordt echt, jongen, dat wordt feest. Niet normaal. Bovendien maak je ook nog kans op een geheel verzorgde droomreis naar Curaçao voor twee personen. Nou. Wil je kans maken? Geef jezelf op nu op radioveronica.nl. Wie weet win jij tickets voor het Radio Veronica Café. George Michael komt eraan. Veronica.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
10: Welkom in Afrika!
9: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
11: Elf!
12: GWC!
11: Elf!
12: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
13: Laten we het proeven.
12: Opdrachten uitvoeren.
14: Moeten we het poep mengen. Dit is een grap.
12: Maar wie het best integreert...
15: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
12: ...wordt tot ere Himba gekroond.
16: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
17: Tickets to the tribes.
12: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
8: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
18: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
19: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct... naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
20: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
21: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
20: Ja, voor maar €6,99.
22: Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
22: Fans van voordeel.
20: Aldi.
24: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
25: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen.
7: Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
15: Radio Veronica.
25: Met het nieuws. Het is 1 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De man van 73 naar wie werd gezocht op de Veluwe is terecht. Een groepje wielrenners ontdekte hem tussen Heerde en zijn woonplaats Weesup. Gisteravond werd de zoektocht gestopt vanwege de wolven in het gebied. De politie bedankt iedereen die heeft meegezocht en meldt dat de man voor een check naar het ziekenhuis is gebracht. De voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom wil kijken hoe het systeem van sociale zekerheid efficiënter kan. Dat zei hij bij WNL op zondag. Hij hoopt dat er dan niet bezuinigd hoeft te worden op uitkeringen. In Denemarken heb je als je werkloos wordt binnen een paar weken een gesprek en weer snel een baan, zegt hij. In Berkel-Enschot is een man gewond geraakt nadat er vanuit een huis op hem werd geschoten. Volgens Omroep Brabant werd de man in zijn been geraakt en strompelde weg. De politie hield in het huis een man aan en nam 3 luchtdrukpistolen mee. Volgens mensen in de buurt kennen de 2 mannen elkaar niet. En in Middenmeer is een man uit Polen opgepakt die in eigen land nog 7 maanden celstraf te goed heeft. Volgens regiozender NH was vanuit Polen een verzoek binnengekomen om hier naar hem uit te kijken. Een wijkagent wist hem uiteindelijk aan te houden. Waarvoor de Pool de gevangenis in moet is niet duidelijk. Het Veronica weer van meer online. Veel stapelwolken met af en toe zon, vooral langs de kust, wordt 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog en nog even zon. Daarna vanuit het westen buien, wordt wel iets warmer.
27: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
28: Welkom in Afrika!
27: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
29: 11!
30: GWC!
29: 11!
30: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
31: Laten we het proeven.
30: Opdrachten uitvoeren.
32: Moesten we dat poep mengen. Dit is een grap.
30: Maar wie het best integreert...
33: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
30: ...wordt tot ere Himba gekroond.
34: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
27: Tickets to the tribes.
12: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
35: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
36: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
37: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
36: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
38: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
39: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
0: Het is zondag, dus ze gaan als warme broodjes bij Fomar. 4 vers gebakken roomboter-croissants voor maar 1 euro. Elke zondag traditie.
1: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro.

0: Tot zover al je beloften, hè? De dromen die vallen in duigen, je hoort het. Shattered Dreams van Johnny H. Jazz. Zo kan die wel. Ja, ik wil dat gewoon een beetje kracht bijzetten, je hoort
1: het. Het weekend van Radio Veronica. 80's only.
0: En George Michael ook nog met Faith. Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4... hoor je hier bij Radio Veronica Rob Stenders en Caroline Brouwer met De Bonanza. Het programma waarin je je favoriete tracks kan aanvragen. En zometeen doen we dat ook een klein momentje voor een ethisch bonanza. Dus heb jij een plaat uit de jaren 80 waarvan je denkt... ja, die zou ik eigenlijk wel weer eens willen horen. Die kan wel op deze fijne zondagmiddag. Geef hem maar door via de app. Sowieso onderweg voor je, Eddie Money. En dit is Tears for Fears met toch wel het legendarische Shout.
2: Maurice Verschuren.
3: Zat ik daar, man? Een van de kraakpand. Een dun jasje vol met principiële buttons. Zou je een lauwe cola te drinken en te genieten van de schitterende muziek van de jaren 80. Shout, shout, let it all out. These are the things that...

Dat kan zijn dus I feel for you, ik heb medelijden met je. Maar in dit geval is het ik voel wat voor je. I think I love you, Chaka Khan. En Eddie Money ook nog. Take me home tonight. Be my baby. Wat een romantiek hè, in de jaren 80. Je hoort het hè. Dit is Radio Veronica en het weekend tussen 10 en 6. De beste 80's. En ik zei net al, het is tijd voor een kleine 80's bonanza. En ik kwam een heel leuk appje binnen een tijdje terug van Ernst. En die wil ik even gaan draaien. Die zei het volgende namelijk.

0: Goedemorgen, Keinders. Ik loop ontzettend te genieten van jullie programma en jullie vroegen net om oproepen. Kun je misschien Throwing It All Away van Genesis draaien? Dat is een van de mooiste nummers van Genesis uit de jaren 80 en past helemaal bij deze show. Alvast bedankt. Groetjes, Ernst.
1: Ernst, dankjewel voor je hele mooie suggestie.
2: This is Radio Veronica and I'm Phil Collins and I advise you to turn up the volume now because I'm on.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
4: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
3: Zo geregeld. 123 Inkt.nl.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
12: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Dus ga snel naar Corendon.nl. Corendon.
13: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
12: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
15: Veronica Weerbericht.
16: Het is 18 tot 20 graden op de Wadden, een graadje koeler. En aan het begin van de avond gaat op steeds meer plekken de zon schijnen. Morgen is het een lange tijd droog en bewolkt. Daarbij wordt het wat warmer dan de voorgaande dagen, 20 tot 23 graden. En 's avonds trekken er met een broeierige avond wat buien en mogelijk ook onweer over het land. Daarna ook een aantal dagen wisselvallig met dagelijks kans op regen.
17: Dit is Radio Veronica.
18: Het station van Maalt en Frank.
17: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
18: En nu
17: Maurice Verschuren.
18: Met de

0: Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. En daarvoor Anita Meijer met Why Tell Me Why Tell Me Why.
1: Het Radio Veronica Café in Breda.
0: Sorry, ik moest heel even lachen, want deze jingle waar ik overheen praat, dit muziekje, dat heet hier in de computer Temu Freedom. Echt, er zitten mensen die dit bedenken, dat wil je niet weten. Hey, nee, maar wat is er aan de hand? Het is wel even leuk om te vertellen. Wij gaan namelijk tijdens het WK het Radio Veronica Café openen. In Café Bruxelles in Breda. Ik ben er zelf veel geweest, dus echt heel gezellig. Nou, Brabant is sowieso altijd feest, hè, jongens. En zeker als je hoort wie er allemaal komen. Chris Bauer, Frans Duits, Django Wagner, even serieus. Samuel Welte en natuurlijk Wout en Frank. En jij met je vrienden kan er ook bij zijn. Echt, er zitten mensen die dit bedenken, dat wil je niet weten. Hey, nee, maar wat is er aan de hand?

0: Pinot Noir.
1: Nee, maar goed, dus het is hartstikke leuk om daarbij te zijn. En we doen dat dus op 3 dagen, 14, 20 en 25 juni. Want dan spelen namelijk Nederland of Curaçao. En we moeten natuurlijk die twee landen aanmoedigen. En waarom Curaçao? Nou, jij kan als teamcaptain van je vrienden, als je jezelf dus daar binnen hebt weten te krijgen door jezelf op te geven, dan maak je kans op een droomreis voor 2 personen naar

0: hoorde je Radio Gaga.
1: Iedere zaterdag en zondag hoor je tussen 10 en 6 de beste 80's op Radio Veronica.
0: Ik weet niet of jij hem gezien hebt. Ik weet niet of je ermee opgegroeid bent, net als ik. Maar He-Man Masters of the Universe draait in de bioscoop. Ik ben gisteravond geweest. En het leuke is dat Brian May de soundtrack heeft gedaan. En hij had zelf ook bij de première van de film een klein He-Man poppetje meegenomen. Ja, dus hij had ze vroeger ook. Hè? Dus je hoeft je nergens voor te schamen als Brian May het ook heeft. Dan is het helemaal goed. Hey, zometeen na tweeën Dennis Oubé. Hij is in de house. Yo, Dennis.
2: Yo, goedemiddag.
0: En jij gaat ook goede dingen draaien. Begrijp ik?
2: Ja, ik dacht, weet je wat ik doe? Ik pak gewoon eens een keer zo'n ouderwetse platenkoffer.
0: Ja.
2: En dan pleur ik gewoon wat dingen in. Ik heb er wel even overleg gehad met de directie, maar ze vonden het goed.
0: Ja?
2: En ik heb me toch een paar goede platen voor zometeen. Die komen gewoon uit mijn eigen collectie. Ga ik zometeen allemaal draaien.
0: Heerlijk, je hoort hem zometeen na 2 uur.
3: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches sounding looking like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Lieve kips, vega broodbeleg. Dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten. Grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
6: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Ja.
10: Serieus?
9: Oh,
10: wat een geld.
11: 80.000. Tot verdikken me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet. 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
17: Honor the craving.
18: Domino's.
19: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
20: Jij bent mijn kampioen.
21: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden.
22: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
23: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
22: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
24: Radio Veronica.
25: Met het nieuws. Het is 2 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Leuvenheim in Gelderland heeft de politie een eind gemaakt aan een illegaal feest. Er waren ruim 100 mensen. De geluidsinstallatie werd meegenomen en de mensen gevraagd om te vertrekken. Ze kregen het advies om niet met drank of drugs op te gaan rijden. 3 deden dat toch en die zijn aangehouden. Een groep wielrenners heeft op de Veluwe de man uit Weesp teruggevonden die sinds donderdag werd vermist. Gisteren was al uitgebreid gezocht, maar dat leverde niks op. 'S Avonds moest worden gestopt omdat er gevaar dreigde door de wolven in het gebied. De teruggevonden man is voor controle naar een ziekenhuis gebracht. Zeker 1 dode en 5 gewonden bij schietpartijen in Israël. Ze waren op meerdere plekken in het midden van het land bij de westelijke Jordaan-oever. Twee verdachten zouden zijn uitgeschakeld, zegt Al Jazeera. Naar andere verdachten wordt nog gezocht. Een wapen dat bij de schietpartij is gebruikt zou zijn gevonden. En China wil dat elektrische auto's compacter worden. Al jaren is de trend andersom. Er is vraag naar ruimte, meer actieradius en meer snufjes. En dus worden de stekkerwagens groter en groter. Sommige zijn al 2 meter breed. Dat drukt op de infrastructuur, zegt China. Want die auto's passen niet meer in gewone parkeervakken. Het Veronica weer van meer online. Veel stapelwolken, maar ook af en toe zon, vooral aan de kust. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog met wolkenvelden en zon. Later vanuit het westen buien. Het wordt wel iets warmer.
0: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 22 vertragingen momenteel. Totale lengte 73 kilometer. Dit zijn de 3 opvallendste. De A2 is Hertogenbosch-Utrecht tussen de Empelbrug en de Martinus-Nijhoffbrug. Daar lopen dieren op de weg en dat levert een vertraging van ruim een half uur op. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 29 minuten. En de laatste, de A67 Eindhoven-Venlo tussen Liesel en industrieterrein Venlo, 8099, een auto met pech daar en ook daar bijna een half uur vertraging. Heel veel sterkte als je vaststaat. Oranje.

0: Bol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
0: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
1: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot

statistics, maar slechts 5% van de mensheid praat daadwerkelijk in hun slaap. En waar hebben ze het dan over? Even een top 5, joh. Op nummer 5, alledaagse taken zoals werk en het uitvoeren van routineklusjes, school. Op nummer 4, het corrigeren van anderen. Discussies waarbij de ander verbeterd wordt, bijvoorbeeld dit klopt niet of dit moet anders. Op nummer 3, tijdens het slapen waarover gepraat wordt, is vloeken en schelden. Op nummer 2, ontkenning en verzet. Dingen als ik wil dit niet of dat meen je niet. En de nummer 1 topic waar het over gaat als mensen praten in hun slaap zijn ruzies en confrontaties. Dingen als nee, stop en waarom doe je dat nou? Dus uiteindelijk hoef je niet heel erg bang te zijn dat je daadwerkelijk je geheimen weer gaat geven. Want het is vooral een filmmythe en het komt nogal eens voor in muziek zoals deze van The Romantics. Talking in Your Sleep, dikke hit in de 80's. Daarvoor The Rolling Stones, Start Me Up, ook een dikke hit in de 80's. Zie je de overeenkomst? Inderdaad, je bent welkom in het 80's weekend. We zitten daar volop in, de beste 80's. En ik heb veel mooie dingen voor je onderweg. Zometeen bijvoorbeeld een prachtig liedje van Van Morrison, Have I Told.

0: Veronica.
1: Maak van Radio Veronica de nummer 1 preset in je autoradio.
2: Hoi, hoi.
3: Kom maar door.
0: Radio Veronica.
1: De beste 80's.
0: De beste 80's.

The best 80s. Matt Roxette and She's Got a Look. Heel veel mensen hebben het idee dat dit een liedje uit de 90s is, maar het is echt uit de 80s. En ja, het werd veel gedraaid, ook in de 90s nog, maar ook vandaag de dag nog. En zo zie je maar dat deze band eigenlijk altijd relevant gebleven is. Roxette and The Look hoorde je. Van Morrison, prachtig liedje daarvoor. Have I told you lately that I love you? Denk even na in je omgeving. Wanneer heb jij dat voor het laatst tegen iemand gezegd? Dit is misschien wel het moment. Nu bij Veronica. Radio.

0: een lekker stukje hip-hop. Uit de begintijd van de hip-hop zou je bijna kunnen zeggen. Nou, oké, ietsje later, maar laten we eerlijk zijn. Het is toch wel pionierswerk, dit. De We Papa Girl Rappers en We Rule hier tijdens het ethisch weekend van Radio Veronica. Zometeen onder andere Steve Winwood, Valerie en ook het goede doel komt er voor je aan. België is een leven op Pluto. Hoor je zometeen.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Het is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
6: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserlevengevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
9: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
14: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
15: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
16: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
17: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
18: Hola, collega.
19: Hey.
18: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecuebuffet, verse vis.
19: Mark?
18: En die prijzen.
19: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
18: Oeh, ja.
20: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
21: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
22: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
23: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of gezellig met de meiden in je strakke 3008, of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
22: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
24: Veronica Weerbericht.
0: Het is 3:04. Bewolking en zon wisselen elkaar af. Het is een graadje of 20. Vanavond gaat op meer plaatsen de zon schijnen. En morgen dan begint de dag droog met wolkenvelden. Tijdelijk ook zon, maar later vanuit het westen buien. Het wordt dan 20 tot 22 graden. Dat het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment worden er 18 vertragingen gemeld. Totale lengte is 58 kilometer. Dit zijn de 3 opvallendste. De A2, Sertogenbosch Utrecht tussen Empel en de Martinus Nijhoffbrug door dieren op de weg, bijna 3 kwartier vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, bijna 1.5 uur. En de laatste, de A76, Geleen-Keulen tussen Kundeberg en Duitsland. Daar zijn ze bezig met grenscontroles. En daardoor is je vertraging daar op dit moment zo'n 25 minuten.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Gerard Ekdom.
1: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
2: En nu
1: Dennis Hoebee.
2: Met

Radio Veronica met Steve Winwood. En Valerie. I'm the same boy I used to be. Ja, hij begon heel jong. Echt als echt jong gast. Hij begon al muziek te maken en brak meteen door. En zou hij zelf, toen hij in de 80's deze hit Valerie had, ooit gedacht hebben dat hij in de

Tijdens het ethisch weekend van Radio Veronica hoor je natuurlijk gewoon het origineel. Steve Winwood's Valerie. Het goede doel, ook nog België, is er leven op Pluto. Dit zijn de beste ethisch. Ik zit te kijken naar de appbox. Komt veel binnen al. En mensen die nu al suggesties hebben om een leuke battle voor te stellen, ga ik zo meteen na drieën weer doen. Twee liedjes tegenover elkaar. En jou de vraag welke van de twee is het beste. Ik ben even aan het uitzoeken welke het zo meteen gaat worden. Intussen kun jij genieten van U2. Dit is With or Without You.

Ja, als je een ander hoort lachen, moet je zelf ook vaak lachen. De inspiratie haalde ze uit de 70s. Kwam bij Rolls Royce vandaan, Is It Love You're After. Maar in de 80s dikke danshit voor As Express. The Theme from As Express hier bij Radio Veronica tijdens het beste 80s weekend. En ik draaide You Two, With or Without You. Milou, dat is de gelukkige die de battle van vandaag gaat bepalen. Zij kwam namelijk met twee echt leuke liedjes van een van de grootste zangeressen van de 80s. En die twee liedjes die ga ik zo tegenover elkaar zetten. En aan jou

je spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nog maar heel even en dan begint het WK voetbal. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: voor blauw.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Pak je koffers maar vast in. Want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
3: Hoe?
2: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
4: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. 3 sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: In juni is het Toyota Mania met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
12: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 3 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Een achtervolging door de marechaussee is op de A13 geëindigd in een crash. Ze zaten afgelopen nacht een automobilist achterna die op de vlucht was voor een controle. Uiteindelijk botste die bij de afrit Delft op een andere auto. 5 mensen raakten gewond en die zaten allemaal in de auto van de verdachte. In het Gelderse Leuvenheim hebben agenten vanochtend een illegale party stilgelegd. Er waren 100 mensen op afgekomen en er was een muziekinstallatie. Die is in beslag genomen. 2 Belgen en een Brabander besloten daarna om weg te rijden terwijl ze onder invloed waren. Zij zijn aangehouden. Er wordt veel te weinig duurzame vliegtuigbrandstof geproduceerd, dat bijvoorbeeld gemaakt wordt uit gebruikt frituurvet, etensrest of tuinafval. De luchtvaartsector klaagt dat oliemaatschappijen er nauwelijks mee bezig zijn en liever kerosine op basis van aardolie aanbieden. Ook overheden zouden meer kunnen doen, vindt de sector. En het kan een mooie racemiddag worden voor Max Verstappen in Monaco, waar nu zo'n beetje de Grand Prix begint. Na een prima kwalificatie gisteren start hij vanaf de tweede plek. Voor Verstappen is het een thuiswedstrijd, want hij woont in Monaco. Hij kwam vanmiddag met de boot naar het circuit. Dan nog het Veronica weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af. Het is 17 tot 20 graden. Vanavond op de meeste plekken droog. En morgen start ook droog. In de middag wel kans op regen. En dan een graad of 21.
0: Ja, je zou die luxe maar hebben dat je met de boot naar je werk kan. Veel mensen die zouden jaloers op hem zijn. Bijvoorbeeld de mensen die nu in de file staan. Er zijn er 11, meldt Flitsmeister. Totale lengte 31 kilometer. Dit zijn de drie opvallendste. De A2, 's-Hertogenbosch, Utrecht tussen Empel en Zaltbommel. Daar lopen nog steeds dieren op de weg. Of de gevolgen daarvan worden nu zeg maar nog steeds merkbaar. 19 minuten vertraging. A12, Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 23 minuten. En de laatste, de A76, Geleen-Keulen. Tussen Kunderberg en Duitsland, daar zijn door grenscontroles de vertragingen flink opgelopen. 27 minuten daar, heel veel sterkte als je vaststaat.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
14: We denken na over een koophuis.
17: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
14: Bart, met die loopgroep?
17: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
18: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
19: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
20: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
19: Ja, voor maar 6,99.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Helemaal los bij Ethos.
23: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
24: Mooi van Ethos.
19: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi.
25: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
26: Boost yourself.
27: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
28: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
27: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
29: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
30: Honor the craving.
31: Domino's.
32: Oh. Goedemorgen allemaal.
33: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
34: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.

eigenlijk nog steeds zo. Als een DJ deze band ziet staan op zijn playlist of in zijn platenkoffer, dan denkt hij, oh jee. Hoe spreek je het ook alweer precies uit? Het wordt vaak afgekort tot OMD. Maar de juiste uitspraak is Orchestral Maneuvers in the Dark. You're the So In Love bij Veronica. En daarvoor Duran Duran en The Reflex. Band die nog steeds bezig is om het succes uit de 80's te evenaren. Niet per se met succes, want het hoogtepunt lag muzikaal echt in de jaren 80. Met als absolute hoogtepunt misschien wel degene die je zojuist hoorde. The Reflex, Duran Duran bij Radio Veronica. Het is tijd voor de battle. Milou Bakker was een van de mensen die daarover nagedacht had en zich meldde via de Radio Veronica app. Dankjewel Milou voor het doorgeven. Zij pakte twee liedjes van misschien wel de grootste zangeres die we hadden in de 80's. In ieder geval qua populariteit, qua succes en qua stijlicoon. Ik heb het over Madonna. Twee liedjes van Madonna tegenover elkaar. Aan jou de vraag, welke van de twee is de beste? Dat kun je gaan doorgeven via de Radio Veronica app. Gewoon even een berichtje sturen. Als je die app trouwens nog niet op je mobiel hebt staan, haal hem even. Op dezelfde plek waar je al je andere apps haalt. Hij is helemaal gratis. Je kunt overal waar je bent luisteren naar Radio Veronica en berichtje sturen naar de studio om te laten weten bijvoorbeeld welke van de volgende twee Madonna classics je helemaal wil horen. Ga je voor deze?

Hij was de nieuwe James Brown. Hij was het eigenlijk allemaal. Terrence Trent D'Arby, wat een stem. If You Let Me Stay van zijn album Introducing the Hardline, according to Terrence Trent D'Arby. En dit is Robert Gray bij Veronica.

0: Radio Veronica met de Robert Gray Band. She was right next door. It's because of me. En ik sprak vrijdagavond Daniel, die met Jannes Drop programma maakt vanaf 10 uur. En hij heeft Robert Cray een tijdje geleden nog live gezien. Hij zegt, ja, het was echt gewoon supergoed. Supergoeie artiest nog steeds. En dan kan ik me wel iets voorstellen. Je hoort hem hier met zijn grootste hit, Right Next Door. Zometeen onder andere Kaja Kugu, You're Too Shy. En voor de rest, wat komt er nog meer aan? Oh ja, Huey Lewis en de nieuws staat klaar. The Power of Love. Hoor je binnen een paar minuten.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Dus ga snel naar Corendon.nl. Corendon, je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
11: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
10: Zo geregeld. 123inkt.nl. Nu tot wel 600 euro extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
12: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
13: Veronica Weerbericht.
14: Er is veel bewolking, maar af en toe ook wat zon. Het is een graadje of 20. Vanavond op meer plaatsen zon. En morgen dan begint de dag droog met bewolking en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Later vanuit het westen opnieuw buien. En die trekken dan langzaam richting het oosten. Je bent gewaarschuwd, paraplu mag dus mee. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 7 vertragingen, dit zijn de meest opvallende. De A7 Zurich Den Oever tussen Breesanddijk en de brug over de Stevinsluizen. Door een auto met pech daar 34 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 19. En de laatste de A76 Geleen-Keulen tussen Kundenberg en Duitsland. Doe je er bijna een half uur langer over.
15: Dit is Radio Veronica.
16: Het station van Wout en Frank.
15: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
16: En nu
15: Dennis Hoebe.
16: Met de beste muziek aller tijden.
17: Dit is Veronica.

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste 80's. Radio Veronica.

Kaja Gugu and You're Too Shy. Tijdens het beste ethisch weekend van Radio Veronica, Huey Lewis in the News, draaide ik ook The Power of Love. Probeer dat liedje maar eens te horen en niet aan Back to the Future te denken. Ja, het wordt moeilijk. Gaat niet lukken eigenlijk. Milou Bakker die bedacht twee liedjes van Madonna. Tenminste, zij bedacht de nummers niet, maar zij koos uit. En zij bedacht er een battle bij, want ze zegt, als ze die twee nou eens tegenover elkaar zetten, dan ben ik benieuwd wat eruit gaat komen. En die vraag die heb ik bij jou neergelegd. Op dit moment wordt er nog steeds druk gestemd. Het gaat tussen Papa Don't Preach en Material Girl. En op dit moment gaat Papa Don't Preach best wel aan kop. Je kunt er nog invloed op uitoefenen door nu te stemmen via de Radio Veronica. Je hebt nog twee liedjes te

voor de uitslag van de Madonna Battle. Twee liedjes van Madonna tegenover elkaar. Papa Don't Preach en Material Girl. Uitgekozen door Milou Bakker. En veel stemmen binnengekomen. Meeste stemmen kwamen binnen voor dit nummer.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: 10 tenders, alsjeblieft.
1: Ja, dat is dan 8 euro.
0: Hè? 8? Oké.
2: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
3: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
6: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
3: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
6: Ja, voor maar 6,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Een extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Hola, collega.
10: Hey.
9: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecuebuffet, verse vis.
10: Mark?
9: En die prijzen.
10: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
9: Oeh, ja.
11: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
12: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
14: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 4 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp.
6: In de Drentse plaats Norg staat een garagebedrijf in brand, pal naast een tankstation. Op foto's is te zien dat de vlammen uit het dak slaan. Grote zwarte rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien. Mensen in de omgeving van de brand in Norg zijn gewaarschuwd met een NL-alert. Max Verstappen is uitgevallen bij de Grand Prix van Monaco. Hij mocht starten vanaf de tweede plek, maar al na de eerste meters hield de motor ermee op. Hij heeft de auto daarna naar de garage gereden. Het is een flinke domper voor Verstappen, die toch al niet een heel lekker seizoen heeft. Het Iraanse voetbalelftal is geland in Mexico, waar ze zich verder gaan voorbereiden op komend WK. Ze zullen 3 wedstrijden spelen in Amerika, waarmee Iran natuurlijk in oorlog is. Alle Iraanse spelers hebben in ieder geval wel een Amerikaans visum gekregen, maar dat geldt nog niet voor iedereen van de Iraanse technische staf. En in Eindhoven is afgelopen nacht een vrouw gered uit een brandend huis. Volgens het Eindhovens Dagblad sprong ze uit het raam en werd ze opgevangen door mensen die toevallig langs fietsten. Opvallend, haar redders waren mannen en vrouwen die allemaal een bruidsjurk aan hadden vanwege een themafeestje. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af. Het is 17 tot 20 graden. Vanavond bijna overal droog. Morgen start ook droog, maar in de middag vanuit het westen regen en dan een graad of 21.
7: En dan nog het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 7 vertragingen momenteel. Dit zijn de 3 opvallendste. De A7 Zurich Den Hoever tussen Breesanddijk en de brug over de Stevinsluizen. Daar doe je er 20 minuten langer over. Ring van Amsterdam, de A10 Amstel de Nieuwe Meer tussen Amstel en de Schinkelbrug. Daar is een ongeluk gebeurd en daar is de vertraging een half uur. En de laatste, de A76 Geleen-Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. Door grenscontroles bijna een half uur vertraging. Heel veel sterkte.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja.
11: Echt serieus?
10: Oh,
11: wat een geld.
12: 18.000, godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
15: Welkom in Afrika!
14: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
16: Help!
17: GWC!
16: Help!
17: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
18: Laten we het proeven.
17: Opdrachten uitvoeren.
19: Moesten we dat poep mengen. Dit is een grap.
17: Maar wie het best integreert...
20: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
17: ...wordt tot ere Himba gekroond.
21: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
22: Tickets to the tribes.
17: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus, speelbewust.
23: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
13: Yes, nu

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ik wil als Dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

Veronica. Wouldn't it be good? Hij was een jaar of twee geleden nog in Nederland voor een optreden in een redelijk klein zaaltje. Maar vertelde toen dat hij het ontzettend naar zijn zin heeft. Altijd met het Nederlandse publiek, omdat ze zo ontzettend betrokken zijn. Kijk, dat compliment kunnen we dan in ons zak steken. Wouldn't it be good? Daarvoor Lionel Richie, die al heel lang zijn hele leven al in de muziek zit. En al die kennis tegenwoordig probeert over te dragen aan de nieuwe generatie. En dat doet hij als coach, als jurylid bij American Idol. En ja, hij schijnt ontzettend betrokken te zijn achter de schermen om iedereen de goede tips en de juiste dingen te kunnen vertellen. En dingen waar je vooral op moet letten. En dat het niet alleen maar draait om een goed liedje. Ja, hij heeft het allemaal meegemaakt. Lionel Richie dus, all night long. De beste 80's bij Radio Veronica. Luc die belt zich en die zegt, hey Dennis, lekker bezig. Hou de radio lekker aan. En Bas die zit ook te genieten. Michiel die is nog een beetje aan het niksen. Maar die zegt, uiteindelijk ga ik wel weer in beweging komen. Het gaat goed komen. En Joost die vraagt zich af of er misschien een liedje van Earth, Wind & Fire gedraaid kan gaan worden. Ja, dat kan zeker, Joost. Hou die radio aan, want Earth, Wind & Fire komt zeker voorbij. Ook Elton John is onderweg. Nikita staat klaar. En eerst deze van Prince blijft.

Radio Veronica met Elton John. De man die ooit zei: soms als ik over de Alpen vlieg, dan denk ik, wauw, dit ziet er net zo uit als al die bergen kook die ik ooit heb opgesnoven. Ja, dat was Elton John, zeg maar, in de tijd dat hij nog keihard rock'n'roll was. Maar dat is allemaal goed gekomen in de jaren 80. Je hoorde Nikita, daarvoor nog de Spider-Murphy Gang, Skandaal in Sperwitzig. Dit zijn de beste 80's met zometeen onder andere Mai Tai, Our Love is History, met een van de meest opvallende percussie-instrumenten ooit gebruikt in een liedje. Ook Toto is onderweg. En eerst deze vakantiebanger van Earth, Wind & Fire. Dit is And Love Goes On, bij Veronica.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
2: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois and Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders and Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
6: Hey, bedankt.
7: Merci.
6: Thanks.
5: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
9: Veronica Weerbericht.
10: Op dit moment wisselen bewolking en zon elkaar af. Het is 17 tot 20 graden. Vanavond op meer plaatsen wat zon. Morgen begint de dag droog met bewolking en tijdelijk wat zon. Later vanuit het westen opnieuw buien en het wordt dan 20 tot 22 graden.
11: Dit is Radio Veronica.
12: Het station van Gerard Ekdom.
11: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
12: En nu
11: Dennis Hoebe.
12: Met de beste muziek aller tijden.
13: Dit is Veronica.
12: Radio Veronica.
13: De beste 80's.
12: De beste 80's.

Mai Tai bij Veronica. Our Love is History uit Nederland gewoon. En een liedje met een van de meest opvallende percussie-instrumenten ooit gebruikt in een liedje. De producers die hadden het idee om het nummer wat meer pit te geven. En ze keken elkaar aan en dachten, wat kunnen we hier nou voor gebruiken? Ze zagen zo'n ding in de hoek staan die iedereen in huis heeft, namelijk een stofzuiger. En die hebben ze verwerkt in het nummer. Als je het hoort en als je het weet, dan kun je het niet meer niet horen. History Mai Tai bij Radio Veronica tijdens het beste ethisch weekend. En Toto draaide ik ook nog, Stop Loving You. En daar ging Joris lekker op. Die zegt, heerlijk, blijft een goed liedje. Hoe vaak je het ook hoort, altijd goed. Zometeen hier, Sam Brown en Stop. En eerst deze banger van Europe. Dit is de Final Countdown bij Veronica.

Noordia. You better stop. En dat vindt dit niet alleen, dat vindt ook Charlotte de Ruiter. Want zij stuurde mij namelijk een berichtje. Hoi Dennis, dit was het favoriete liedje van mijn moeder. Zij draaide dit altijd keihard thuis. En op de een of andere manier heeft ze het toch aan me overgedragen. Want ik vind het ook supermooi. Groetjes van Charlotte, Sam Brown. En Stop hoorde je daarvoor nog. Europe, the final countdown. De beste 80's in volle gang met nu From Down Under, Michael Hutchins en In Excess. Dit is New Sensation bij Veronica.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
6: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
9: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets... Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
10: Boost yourself.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
12: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
15: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
16: Domino's. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. Let's
17: go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
17: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 5 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. De brandweer probeert in het Drentse Norg met mannenmacht te voorkomen dat een brand in een garagebedrijf overslaat naar het naastgelegen tankstation. Ook proberen ze een oude molen in de buurt te redden. De brand zorgt ook voor flinke rookwolken en ronddwarrelende zonnepaneeldeeltjes. Mensen in de buurt zijn al gewaarschuwd met een NL-alert. Op de A13 zijn vannacht 5 mensen uit 1 auto gewond geraakt nadat ze er vandoor gingen voor de marechaussee. Die wilden de auto controleren. De bestuurder, een 25-jarige man uit Den Haag, knalde tijdens zijn vlucht bij Delft op een andere auto. Waarschijnlijk was hij onder invloed. In Den Haag hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij de Albanese ambassade. Ze zijn boos over een groot bouwproject in een beschermd natuurgebied in Albanië. Donald Trump, zijn dochter en schoonzoon willen er een luxe vakantieresort laten bouwen met villa's en hotels. Ook in Albanië zelf zijn er protesten. En een rommelige Grand Prix in Monaco. Voor Max Verstappen was de race snel klaar. Zijn motor hield er een seconde na de start al mee op. Ook daarna vielen er verschillende coureurs uit. De wedstrijd is 10 ronden voor het einde stilgelegd, omdat er iets mis is met het asfalt. Dan nog het Veronica weer van Weer Online. Het blijft vanavond op de meeste plekken droog. Morgen start ook droog, maar in de middag vanuit het westen regen. En dan iets warmer dan vandaag, een graad of 21.
23: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Goedemorgen allemaal!
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
23: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
24: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
25: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
26: Hakje dag!
24: Voor elke verfklus, kip Wassitec tapes. 3 plus 1 gratis, bij Bouwmaat.
27: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
28: Nog maar heel even en dan begint het WK voetbal. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: Wauw. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Pak je koffers maar vast in, want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
2: Hoe?
1: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
3: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot

Best 80's Radio Veronica met de Steve Miller Band en Abracadabra. Ja, een liedje schrijven is toch altijd een beetje een tovertrucje. De juiste formule vinden en dan net de goede dingen op de goede plek leggen en zorgen dat iedereen erin meegaat. Steve Miller die kon er wat van met de Steve Miller Band. Weet je wat nou grappig zou zijn? Naar een karaokeavond gaan en dan net doen of je Steve Miller bent. Dat zou pas geinig zijn. Ja, Steve Miller zelf die had echt ongelooflijk veel zin om op tournee te gaan. Een van de leukste dingen ever, zei hij altijd. Het is een beetje alsof je op zomerkamp gaat. En hij genoot er dan ook zichtbaar van als hij weer lekker het land in kon gaan. De wereld rond om zijn liedjes aan iedereen te laten horen. Abracadabra was een van de hits uit de 80's, Steve Miller. En daarvoor hoorde je ook nog Simply Red, Money's Too Tight to Mention. Veel leuke berichtjes binnen via de Radio Veronica app. Onder andere Eline, die zit lekker te genieten. Komen vanavond vrienden eten in de keuken aan het voorbereiden. Blijf zo doorgaan, Veronica. Wij genieten van de muziek. Sjoerd, die is aan het werk en die heeft de radio zachtjes aanstaan. En Tess, die is ook lekker aan het genieten. Of ik misschien iets van hard kan draaien. Nou, dat kan ik zeker doen. Dat ga ik zo meteen ook voor je doen. Is onderweg. Eerst een lekker zomers vakantieliedje. Desireless hoor je nu. Dit is Voyage, Voyage, nu hier bij Veronica.

beste 80's, Radio Veronica, Asia hoorde je. En de heat of the moment. Ik kreeg een super enthousiast berichtje van Ruben binnen via de Radio Veronica app. Die zegt, deze hoor je echt nooit meer. En ik ben blij dat jullie hem wel draaien tijdens het 80's weekend. Groetjes van Ruben, fan voor het leven. Radio Veronica, jullie zijn de beste. Dankjewel. Nou, fijn om te horen, Ruben. Ik draaide ook nog Heart en These Dreams. De beste 80's in volle gang. Nog tot 6 uur bij je. Zometeen onder andere muziek van Talking Heads. Burning Down the House staat klaar. Ook Billy Joel komt eraan. We Didn't Start the Fire. Eerst een van de beste percussionisten ter wereld, vinden heel veel mensen. Ze was een vriend voor het leven van Prince. Maakte samen veel muziek. Onder andere deze solo hit voor Sheila E. Dit is A Love Bizarre bij Veronica.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
2: Adtap.
1: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
5: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
6: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
10: Psst, Hollands niet.

0: in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Dus ga snel naar Corendon.nl. Corendon.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
5: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Veronica Weerbericht.
6: Ja, op dit moment wisselen bewolking en zon elkaar af. Het is een graadje of 20. Vanavond op meer plaatsen nog wat zon. En morgen begint de dag droog met wolkenvelden. Tijdelijk zonnig, later vanuit het westen buien. En het wordt dan 20 tot 22 graden.
7: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van Wout en Frank.
7: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
5: En nu
7: Dennis Hoebe.
5: Met de beste muziek aller tijden.
8: Dit is Veronica.
5: The 80s only.

Het is echt opvallend. Elke keer als ik een liedje van Talking Heads draai, dan krijg ik via de appbox iemand binnen die bij het concert van David Byrne geweest is een paar weken geleden. Toen hij in Nederland was en vertelt over hoe goed het was en hoe dit toch een van de artiesten uit de ethisch is die zichzelf relevant heeft weten te houden. Dit keer was het Lieke, die was met haar vriend mee en ze zegt ja, het was gewoon te gek. Absoluut een aanrader als je hem ooit weer live kunt zien. Pak die kans vooral. Talking Heads, Burning Down the House bij Veronica. En ik draaide ook nog Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Langzaam maar zeker gaan we ruimte maken voor de platenzaak. En dat is vandaag niet met Wouter van der Goes, maar met iemand anders. Wie het is, vertel ik je zo meteen. Eerst Starship, dit is Nothing's Gonna Stop Us Now bij Veronica.

Radio Veronica met Sister Sledge. We're all American girls. Het is er de hoogste tijd voor. Ik ga de studio opruimen. Ik ga twee draaitafels aansluiten, want het is namelijk de hoogste tijd voor. Twee uur lang alles vanaf vinyl in de platenzaak. Vandaag met niemand minder dan Gijs Alkemade. Hoor je zo meteen vanaf 6 uur. En tot het nieuws nog deze van Simple Minds. Dit is Don't You Forget About Me. Ik wens je nog een fijne zondag en graag tot later. Wow.

0: 18+ speelbewust.
1: Ja.
2: Serieus?
1: Oh,
2: wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18+ speelbewust.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

0: gratis.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Ik wil als Dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
9: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
10: Welkom in Afrika!
9: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
11: Help!
12: GWC!
11: Help!
12: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
13: Laten we het proeven!
12: Opdrachten uitvoeren.
14: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
12: Maar wie het best integreert...
15: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
12: ...wordt tot ere Himba gekroond.
16: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
9: Tickets to the tribes.
12: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
17: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
18: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
17: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
19: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
21: Sorry, het is WK.
22: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
19: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
23: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
24: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
26: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
27: Radio Veronica.
28: Met het nieuws. Het is 6 uur.
29: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Wat een dag voor wielrenster Demi Vollering. Ze heeft in Italië knap de Giro gewonnen. Ze had een achterstand van bijna 50 seconden op klassementsleider Anna van der Breggen, maar reed haar in de laatste etappe uit de roze leiderstrui. Het is voor Vollering voor het eerst dat ze de Giro wint. De brand in een garage in het Drentse Norg zal niet overslaan naar een nabijgelegen tankstation en ook niet naar een molen in de buurt. Dat zegt de veiligheidsregio. Wel zal de garage helemaal afbranden. Binnen liggen winterbanden, wat nog voor veel zwarte rook zal zorgen. Ook een grote brand aan de andere kant van ons land. In Zwaanshoek, niet ver van Schiphol, is brand uitgebroken in een bouwbedrijf dat naast een tuincentrum ligt. Of er gewonden zijn, is niet bekend. In een NL Alert wordt gewaarschuwd voor de rook. En Mercedes-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen. Hamilton werd tweede, Hadjar derde. Het was een rommelige race met veel uitvallers en veel straffen die werden uitgedeeld. Max Verstappen viel bij de start al uit met een kapotte motor. Hij was vooral blij dat er niemand tegen hem aanbotste toen hij daar stil stond. Dan nog het Veronica weer van Weer Online. Vanavond laat de zon zich op veel plekken nog even zien. Morgen start droog met wolken en zon, maar in de loop van de dag komen er vanuit het westen buien. Het wordt dan 20 tot 22 graden.
0: Dankjewel. 1 minuut na 6 uur. Veronica verkeer. Er zijn 4 vertragingen in Nederland. De A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Muidenberg en Vechtzicht, daar 9 minuten. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en Nederlandse grens, 8 minuten vertraging. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 15 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, daar 11 minuten. En er komt door grenscontrole. Daar waren ze. De platenzaak die gaat zo beginnen. 2 uur lang alles vanaf vernieuw.
1: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
13: Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
11: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
15: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
30: Domino's.

kwam samen in 1975. En dit exemplaar van het album komt ook uit 1975. En daarom staat het zo lekker te knetteren op. Zoals ze in Den Haag zeggen, waar ik dan woon. Hey Gijs, heb je op het strand gedraaid? Omdat het wel lijkt of er zand in de groeven zit. Maar het maakt de plaat niet minder goed. De eerste in de platenzaak vanavond was The Eagles, One of These Nights. En deze man die schreef gisteren pagina groot in het Parool. Dank je, ik hou van jou. Amsterdam, je vergeet nooit de eerste keer. Bedankt voor de gastvrijheid. Ik heb natuurlijk over Harry Styles, Radio Veronica en American Girls.

Harry plus de Together Tour is voorbij. Afgelopen vrijdag was de laatste keer dat hij stond in de Amsterdam Arena. En hij begon al op 16 mei. Wat zijn dat veel shows geweest. En als je erbij was, dan hoop ik dat je een fantastische avond hebt gehad. American Girls in de platenzaak van dat geweldige album van hem. Ja, is echt heel goed. Kiss All The Time, Disco Occasionally. Ja, nou ja. Disco Occasionally, af en toe disco. Laten we het doen, hè.

0: de beste gitarist die Nederland heeft. Ja, kijk niet omheen. Jan Akkerman. Dat in Brainbox. Summertime hoorde je om een beetje de weergoden te helpen. Het is natuurlijk verre van een fantastische zomer vandaag, maar wat niet is, kan nog komen natuurlijk. Je luistert naar Radio Veronica, de platenzaak, dan draai ik alles van vernieuw. Vooral heel veel goede muziek, want het zijn allemaal albums die ik bij me heb. En af en toe kom je dingetjes tegen op die albums, die pak je niet altijd. Maar het is wel echt mooi om naar te luisteren. En, een album wat veel heeft losgemaakt is natuurlijk het album Rumours van Fleetwood Mac. Nog steeds veel verkocht in Nederland. En als ik tegen jou zeg, Stevie Nicks schreef hem in 10 minuten op een zwart fluwelen bed in de studio van Sly Stone. Ja, welk liedje zou dat zijn dat ze in 10 minuten schreef? Oh, je hoort hem zo.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex Double Decker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Weer terug voor inkt en toners bij Inkt & Drinkt?
8: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
7: Zo geregeld. Inkt&Drinkt.nl.
9: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
0: Ik krijg er trek van. 5 kilo aangekomen op vakantie. Ik was vorige week even het land. Oké, Veronica verkeer. 2 vertragingen in Nederland. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 16 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland daar 18 minuten. En dat komt door grenscontrole.
12: Dit is Radio Veronica.
13: Het station van Gerard Ekdom.
12: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
13: En nu.
12: Gijs

Misschien wel het meest verkochte vernieuwalbum van de hele wereld. Dat was nog niet op het moment dat het uitkwam, maar iedereen blijft het maar kopen. Rumors, Fleetwood Mac. Gemaakt onder een hoop stress natuurlijk. Stevie Nicks die schreef het nummer in 10 minuten. Ik vertelde het net al, Dreams. Ja, ze deed dat op een zwart fluwelen bed in de studio van Sly Stone. Die was namelijk aansluitend van de studio waar ze Rumors aan het opnemen waren. Maar omdat ze liever niet bij elkaar in de studio waren, in elkaars aura wilden zitten, ging ze in een studio die daarnaast zat, die leeg was, zitten. En daar stond een groot fluwelen zwart bed. En daar ging ze met een tape recordertje zitten. Toen in 10 minuten kwam Dreams eruit. Hoe bijzonder is dat, en dat hele album. Rumors is natuurlijk fantastisch. Er is een hitlijstje. De vinyl 33, daar wordt bijgehouden wat de best verkochte albums van heel Nederland zijn. En op 1, Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Natuurlijk, daar ga ik straks nog wat van draaien. Ik heb hem vanmiddag gekocht en ik heb kant A helemaal geluisterd. Meer tijd had ik niet, maar hij is supermooi. Maar die Rumors van Fleetwood Mac staat nog steeds op nummer 11 in die lijst. Dus dat is heel wat, weet je. Dat zo'n oud album maar blijft verkopen en verkopen en verkopen. Dat kan ik ook over dit album zeggen natuurlijk. Back to Black van Amy Winehouse. Ja, dat is er ook eentje. Dit is Veronica. Tears dry on their own. In de platenzaak.

altijd de moeite om het droog te houden. Tears dry on their own. En als ik dat Amy Winehouse draai, dan denk ik van Potjan Dozie. Wat zonde dat zij zich altijd zo rot heeft gevoeld. Dat er daardoor wel mooie muziek uitkwam. Maar dat ze niet oud is geworden. Ja, dat vind ik echt nog steeds hartstikke zonde. Gelukkig hebben we de muziek nog. En thanks Amy. Tears dry on their own. Dit prachtige muzikale intermezzo met strijkers erbij. Dat kan je vinden op het 24 Hours album van Son Mieux. Ze hebben als het ware de dag, 24 uur, doorgenomen met je. Met muziek. Dus morning heb je 5 uur 59. Is dan zo'n muzikaal intermezzo als dit. En dan morning erachteraan. En we zitten nu bij 19 uur 12. Zo heet dit stukje muziek. Dat duurt dan 1,5 minuut. En dat is dan de inleiding voor het liedje wat erachteraan komt. Het is zo mooi. Het neemt je mee in een dag. Een vogelvlucht, een tijdreis.

Zo steekt dat album van Somjeu 24 Hours dus in elkaar. Een paar liedjes en dan even een moment van rust met strijkers en mooie synthesizers. En dan het volgende liedje. Dit muzikale intermezzo, wat je hoorde, instrumentaal. 19 uur 22 heet het. En daarachteraan dan Have a Little Faith. Ja, 8:30, 19:22. Een goede tijd om wat vertrouwen in jezelf te hebben. Somjeu bij Veronica.

Mooi jaar was dat. Emotional Rescue, Rolling Stones, uit de tijd ook, dat Mick Jagger en Keith Richards een soort van bonje hadden. Dat had er alles mee te maken, dat in die tijd, 1980... Keith Richards een soort van clean aan het worden was. En dat was natuurlijk voor niemand leuk, dus kwam de sfeer niet ten goede. Mick Jagger die nam 's morgens op en Keith Richards die kwam dan 's avonds de studio binnen.

0: goed voor de ziel dit. Lekker lang. Hoppakee. Such a shame. Talk, talk. Maxi single bij Veronica in de platenzaak, die zo verder gaat met de grootste van de earring, Radar Love. Ik heb wat moois van Moby, Olivia Dean en natuurlijk dat nieuwe album van Paul McCartney. Het best verkochte album van deze week in Nederland. Hoor je ook na zevenen. Veronica.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren. Dat gaan we
2: vieren. Aldi.
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
5: Aldi, de nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Nog maar heel even en dan begint het WK voetbal. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
1: Pak je koffers maar vast in, want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
2: Hoe?
1: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
3: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
10: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 7 uur.
16: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Feyenoord heeft trainer Robin van Persie ontslagen. Dat melden meerdere media. Na een wisselvallig seizoen wist hij met Feyenoord als tweede te eindigen en zich dus rechtstreeks te kwalificeren voor de Champions League. Toch zijn de twee nieuwe Feyenoord-directeuren niet tevreden over Van Persie. Ze willen verder met iemand anders. Een gigantische drugsvangst op de Middellandse Zee begin vorige maand kan nu echt worden gekoppeld aan drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Dat schrijft RTL Nieuws. Bolle Jos zou samenwerken met Turkse topcriminelen. De onderschepte 30.000 kilo cocaïne werd bewaakt door 5 zwaar bewapende Nederlanders. Door een grote brand bij Brussel zijn doden gevallen. Er vloog gisteren een loods in brand en de brandweer kon maar moeilijk naar binnen. Er leken toen geen slachtoffers te zijn, maar onder het puin zouden nu zeker 2 lichamen zijn gevonden. Er wordt gevreesd voor meer doden, want er worden nog mensen vermist. En met haar winst van de Giro heeft Demi Vollering nu alle grote wielerrondes op haar naam gezet. Eerder was ze al eens de beste in de Tour de France en de Vuelta. En vanmiddag maakte ze in de laatste etappe van de Giro een achterstand van bijna 50 seconden goed. Vollering zegt dat ze er nog niet helemaal kan geloven. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond laat de zon zich op veel plekken nog even zien. Morgen start droog met wolken en zon, maar in de loop van de dag komen er vanuit het westen buien. Het wordt dan 20 tot 22 graden.
17: Toch van plan om wat extra zomerse muziek te draaien dan. Misschien werkt het.
2: Veronica verkeer, twee vertragingen in Nederland. Vervelend als je erin staat. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 15 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 13 minuten. En dat komt door een grenscontrole.
8: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
8: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
7: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
18: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
19: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
7: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
20: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
22: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een tweejarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
23: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
24: Drie sterren slot.
23: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

Origineel uit 1973 volgens mij. Het album Moon Tan heb ik ook in mijn kast staan, maar expres niet meegenomen. Want dat is zo'n haardvuurtje om te draaien. Deze even pakken. Ja, absoluut. Essential Earring, zo heet het album, wat afgelopen jaar uitkwam. En daar staan ze allemaal op de essentiële earringtrekkies. De naam zegt het al. She flies on strange wings, back home. Just a little bit of peace in my heart. Langbland Animal, Twilight Zone. En deze was dan de eerste terecht, Radar Love. De volle 6,5 minuten hoorde je in de platenzaak bij Radio Veronica. Wout van der Goes, die is er een weekje niet. En daarom mag ik het doen. Ik ben Gijs Hoogmade en ik vind het heel fijn dat ik de zondagavond met jou mag delen. Om dat te vieren heb ik net een klein biertje open getrokken. Ook al opgedronken, het ging verbazingwekkend snel. Zoals dat kan gaan op de zondag. En dan is het misschien tijd voor wat, nou, mild erotische muziek. Tegenwoordig noemen ze het anders. Ja, yacht rock. Volgens mij is het gewoon muziek voor de liefde.

een Nederlandse naam. Donald Vegan. Wat vaag is die wel. Het klinkt zo lekker ontspannen. Mild erotische knuffel yacht rock. Hij zingt van god. Mijn vader heeft een atoomkelder in de achtertuin. Voor als de communisten de bom gooien. Laten we daarin gaan en lekker dingen gaan roken en elkaar betasten. Ja. De nieuwe frontiers, de nieuwe grenzen verkennen.

Ronald Fagan. Natuurlijk de helft van Steely Dan. En hij leeft ook nog, de andere helft, Walter, die is er helaas niet meer. Maar Donald nog wel. Hè? Nog steeds nieuwe frontiers aan het verkennen. Van zijn album The Nightfly was het solo-album waarmee hij kwam naast Steely Dan. Of tegelijkertijd met, maar de eerste keer dat hij iets in zijn eentje deed. Oh ja. En het houdt ook niet op. Dankjewel, Donald. Even de post bijwerken wat er allemaal binnenkomt. Roland stuurt zijn bandjes ook niet mis. Volgens mij ging dat over Jan Akkerman. Nee, sowieso helemaal niks mis mee. Clarabella Antonetta die stuurt... ik was even weggezet bij Harry Styles. Nou ja, dat kan toch, ik van American Girls. Heel erg leuk, helemaal omdat het album fantastisch is. Een mooi stuk vinyl om te kopen. Samantha die zegt lekker luisteren met Fleetwood Mac. Christel Bakker die gaat heel goed op alles wat we aan het doen zijn. Belle die was blij dat ik Golden Earring draaide. 73, mijn geboorte. Jaar, zegt ze. En mild erotisch, daar kan ze zich bij aansluiten. Ik krijg deze nog binnen van Irene. Dat lijkt op Donald Fagan, No More Fear of Flying. Ja, het was Donald Fagan, maar dan met New Frontier. Ik heb weer twee plaatjes gevonden die bij elkaar horen. En dit keer niet mild erotisch gebonden, maar op een andere manier. Ja, Olivia Dean heeft haar naam te danken aan Lauryn Hill. De moeder van Olivia Dean was namelijk een enorme fan van het legendarische album The Miseducation of Lauryn Hill, wat de directe inspiratie vormde voor Olivia's tweede naam, Olivia Lauryn Dean. Dat is de volle naam van Olivia Dean. Moet ik die zomaar even draaien? Nice to each other. Wel leuk, toch? Olivia Dean. En dit is dan Everything is Everything van dat bekende album. Yeah. The Miseducation of Lauryn Hill. Mm-hmm. Weet je wie er hier op de piano...

0: niemand slechter van geworden. Kom maar even hier. Olivia Dean, die neemt de leiding. Doet ze goed. Nice to each other. Bij Radio Veronica. Mooi. En Olivia Dean, die had nooit die muziek gemaakt als de dame die ik daarvoor draaide er niet was geweest. Lauryn Hill. Ja, dat was natuurlijk het album, hè. The Miseducation of Lauryn Hill. En de moeder van Olivia Dean, die luisterde dat de hele dag. Daar is ze mee opgegroeid. En daarom is ook haar middelste naam Olivia Lauryn Dean. Goed, zo verder met de platenzaken. Ik heb een tof album gekocht om naar te kijken. Ik hoop dat het ook leuk is om naar te luisteren. The Eve of the War van Jeff Wayne, ja, en Tony Joe White heb ik ook nog. En Supertramp, Goodbye Stranger. Best wel toffe dingen. Dus blijf luisteren, tot 8 uur is het De Platenzaak.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
8: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
9: Hakje dag!
7: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
10: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois en Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders en Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Dit is Radio Veronica.
13: Het station van Gerard Ekdom.
12: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
13: En nu.

0: koning Moby. Hoop mensen een plezier meegedaan. En bedankt voor het sturen van de berichtjes via de Veronica-app. Ja, geweldig toch? Natural Blues bij Radio Veronica. Ik ga iets draaien en dat heeft wat uitleg nodig. Niet omdat je het niet kent, maar omdat je midden in een verhaal valt. Want ik heb Jeff Wayne en War of the Worlds meegenomen. En dan het musical album. Dus Jeff Wayne's musical version of the War of the Worlds. En dat album, daar was ik doodsbang voor als kleine jongen. Ik zag het op mijn 7e als eerste bij een buurman in de kast staan. En daar waren bloeddorstige marsmannetjes, aliens die de wereld overnamen, die iedereen aan het vermoorden waren, met hele grote illustraties in het boek wat erbij zit. Dat War of the Worlds, dat heeft een diepe indruk op mij gemaakt. En die musical, die duurt vrij lang. Dat zijn 2 lang speelplaten om dat helemaal te luisteren. Ik heb het 1 keer gedaan toen ik die plaat heb gekocht een jaar geleden, en dat vond ik ook wel weer genoeg voor 5 of 6 jaar. Maar de nummers die erop staan, de losse nummers, die zijn fantastisch. Maar dit is de musical versie, dus er wordt in verteld. Je hoort een stem en dat is eigenlijk de bekendste verteller ever. Die man die kan zo mooi vertellen. Dat is leuk om naar te luisteren. Richard Burton heet hij en in dit verhaal speelt hij een journalist. Een journalist die op de vlucht is. Dan wordt er ook gezongen, want zo gaat het dan, want het is een musical. Oh, sorry. Start het verkeerde. Dan wordt er ook gezongen, want het is een musical. En dat is dan weer Justin Hayward, die hierin zingt. Forever Autumn hoor je, met de stem dus van die geweldige voice-over.
1: Echt for 3 days I fought my way along roads packed with refugees. The homeless, burdened with boxes and bundles containing their valuables. All that was of value to me was in London. But by the time I reached their little red brick house, Carrie and her father were gone.
0: Kan je er wat mee, maar uitleg? Dit is dus een journalist op de vlucht. En dan wordt er gezongen en dan wordt er nog wat verteld. Nou ja.

twee uur. Ergens moet ik hem afkappen deze, anders gaat het gewoon door tot een uurtje of tien vanavond. En als je denkt, oh, dat is toch leuk, is ook zo, maar War of Worlds. Een stukje wilde ik je even meegeven, die stem van Richard Burton en natuurlijk, ja, dat geweldig liedje van Jeff Wayne. Wist jij trouwens dat deze Forever Autumn, gezongen door Justin Hayward, dat het een liedje was wat heel ergens anders voor bedoeld was? Het was al een jaar of tien daarvoor geschreven door Jeff Wayne als een jingle voor een Lego-reclame. Ja, daar was het voor bedoeld. En toen dacht hij, nou, hier klinkt het ook wel goed. Stop het gewoon in the War of the Worlds. Hartstikke mooi. Ik heb er nog eentje te gaan en daar baal ik een beetje van, want ik had ook nog Red Hot Chili Peppers liggen, de Cardigans, Tony Joe White wilde ik wat van draaien. Maar ja, het best verkochte vinylalbum van deze week van heel, heel Nederland, dat is natuurlijk die van Paul McCartney. The Boys of Dungeon Lane. Ja, dat is een tekstregel die Paul McCartney al gebruikte in Liverpool. Een liedje van hem uit 1991, waar hij een demo had van opgenomen. En nu is het dus teruggekomen, The Boys of Dungeon Lane. Dat is een weg in de wijk Speak in Liverpool. En het gaat over de jeugdherinneringen van Paul McCartney, dat album. En het is echt hartstikke mooi. Ik heb alleen nog maar kant A kunnen luisteren. En ja, dan hoor je toch een beetje, en dat is gek, denk ik, als je muziek maakt, dat je weet dat als je bent overleden, wat nou binnen een jaar of tien gaat gebeuren met Paul McCartney, denk ik, dat gaan ze dan onder de herinneringsvideo's en fotocollages zetten. Days We Left Behind is een heel mooi liedje wat op dat album staat. En dat zou kunnen draaien, want het hoort helemaal bij terugkijken en mooi. Maar daarachteraan staat Ripples in a Pond. En hij zingt over, zullen wij nog wat rimpels maken in een vijver samen. En dat vind ik eigenlijk veel leuker. Het lijkt ook een beetje op Wings en het heeft alles.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: De beste muziek aller tijden.

0: profiteert nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
4: Aldi, heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
9: Dus jij denkt aan inktentoners bij 123 Inkt?
10: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
9: Zo geregeld. 123inkt.nl.
8: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Hola, collega.
3: Hey.
2: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecuebuffet, verse vis.
3: Mark?
2: En die prijzen.
3: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
2: Oeh, ja.
4: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 9 uur.
9: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. In de Drentse plaats Norg is de grote brand geblust die vanmiddag uitbrak bij een garagebedrijf. Daar is weinig meer van over. Wel heeft de brandweer kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar een tankstation er pal naast en een molen. Vanwege de brand werd zo'n beetje het halve dorp afgezet. Voor de kust van Malta zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen nadat ze schipbreuk hadden geleden. De migranten kwamen vanuit Libië en zaten met zo'n 60 aan boord toen het kapseisde. Een groot deel van hen is gered door een visserschip in de buurt. Er is nog altijd een grote zoektocht bezig naar overlevenden. In het Brabantse Kaam zijn 2 motorrijders aangereden door een automobilist. Ze reden in een toertocht toen het misging. De bestuurder van de auto had waarschijnlijk gedronken en is daarom aangehouden. De 2 motorrijders zijn volgens Omroep Brabant flink gewond naar het ziekenhuis gebracht. En na het ontslag van Robin van Persie is de grote vraag wie hem bij Feyenoord gaat opvolgen. Volgens de Telegraaf wordt een verrassende naam genoemd: de Oostenrijkse trainer Olivier Glasner. Die won onlangs met Crystal Palace de Conference League. Voor Van Persie houdt het op bij Feyenoord, ondanks een 2e plek in de eredivisie. Dan nog het Veronica weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen.
10: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
11: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
10: 100% groene stroom uit zon en wind? Kies voor de positieve energie van Green Choice.
11: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf 29 euro op celesta.nl.
12: Nog maar heel even en dan begint het WK voetbal. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: kans op een reis voor twee naar Curaçao. Want we juichen niet alleen voor oranje, ook voor blauw.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Pak je koffers maar vast in, want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao. Hoe? Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
3: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
4: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
3: Voor elke verfklus, kip Wassitec tapes. 3+1 gratis bij Bouwmaat.
5: Oranje fans op.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
4: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
8: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevolgd. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Hola, collega.
15: Hey.
14: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
15: Mark?
14: En die prijzen.
15: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
14: Oeh, ja.
16: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
17: De beste muziek aller tijden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Yeah! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: ben je er weer?
1: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
0: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
1: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
0: Ja, lekker. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bestrikt.
3: Passie voor techniek? Mooi. Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
4: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
3: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Goedemorgen allemaal!
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1.000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1.000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
15: Boost yourself.
16: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
17: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
18: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
19: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuisinvloer. Specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
10: Thuisin, mooi wonen.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
11: Het is zondag, dus ze gaan als warme broodjes bij Fomar. 4 vers gebakken roomboter croissants voor maar €1. Elke zondag traditie. Fomar, voor de...
12: met het nieuws. Het is 10 uur.
20: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Israël wordt bestookt met raketten vanuit Iran. In verschillende gebieden gaat het luchtalarm af en het Israëlische leger zegt dat ze druk bezig zijn om de raketten te onderscheppen. In april 2024 vuurde Iran honderden drones en raketten op Israël af. Om hoeveel het er nu gaan is nog niet duidelijk. Er wordt nog altijd geblust in Zwaanshoek, niet ver van Schiphol. Daar vloog vanmiddag een bouw- en garagebedrijf in brand. Het vuur wordt wel minder, maar is dus nog niet uit. De regionale omroep meldt dat er vlak voor de brand een enorme knal werd gehoord. Bij de brand in Zwaanshoek raakte niemand gewond. De Deense voetballer Christian Eriksen is opnieuw tijdens een voetbalwedstrijd in elkaar gezakt. Het gebeurde dit keer bij een oefenduel tussen Denemarken en Oekraïne. Hij maakte het goed, hij liep uiteindelijk zelf van het veld. 5 jaar geleden zakte hij in elkaar bij een EK-duel tegen Finland en werd toen ook gereanimeerd. En Feyenoord heeft iets gezegd over het ontslag van Robin van Persie. Volgens de nieuwe directeur heeft van Persie alles gegeven voor Feyenoord en verdient hij zeker credits voor het bereiken van de tweede plaats. Maar toch vindt hij dat Feyenoord te weinig punten heeft gehaald en dat ze daarom afscheid van hem hebben genomen. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt, met soms wat zon. Het wordt dan 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: 18 plus speelbewust.
3: Ja?
4: Echt serieus? Wat een geld!
5: 18.000, godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
12: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
13: Het is zondag, dus ze gaan als warme broodjes bij Fomar. 4 vers gebakken roomboter-croissants voor maar €1. Elke zondag traditie.
14: Fomar, voor de markt. Fomar, voor de markt.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
16: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: De beste muziek aller tijden.

0: je nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Adtap. Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Jij bent mijn kampioen.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
5: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
6: Welkom in Afrika!
5: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
7: 11!
8: GWC!
7: 11!
8: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
9: Laten we het proeven!
8: Opdrachten uitvoeren.
10: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
8: Maar wie het best integreert...
11: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
8: ...wordt tot ere Himba gekroond.
12: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
5: Pick it to the tribes.
8: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
13: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
17: Sorry, maar het is WK!
18: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: 3 sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd... dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 11 uur.
25: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. President Trump wil dat Iran terugkeert aan de onderhandelingstafel. Jullie hebben jullie projectielen afgevuurd, nu is het genoeg, zei hij bij Fox News. Iran schoot vanavond meerdere raketten af op Israël. Trump gaat ook met premier Netanyahu bellen, omdat hij niet wil dat Israël terugslaat. Op de A2 is vanochtend een man aangehouden die met 240 km per uur over de snelweg scheurde. Na een achtervolging dumpte de wegpiraat zijn auto in Houten en ging er met een andere auto vandoor. Even later vond de politie hem alsnog. Hij is zijn auto en zijn rijbewijs kwijt. In het midden van Frankrijk is een politiehelikopter neergestort. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 mensen gewond. Hoe het kon gebeuren is nog niet bekend. De helikopter vloog vanmiddag urenlang boven een bos op zoek naar een vermiste tiener. Die is inmiddels teruggevonden. En tennisser Alexander Zverev is ontzettend blij dat het hem eindelijk is gelukt om een Grand Slam toernooi te winnen. Lang droeg hij de titel de beste tennisser zonder Grand Slam titel, maar vanavond won hij de finale van Roland Garros tegen de Italiaan Flavio Cobolli. Die baalde en vroeg nog wel even of hij de volgende keer mag winnen. Het Veronica weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois en Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders en Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
20: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroe.nl.
26: Het is zondag, dus ze gaan als warme broodjes bij Fomar. 4 vers gebakken roomboter-croissants voor maar 1 euro. Elke zondag traditie.
27: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
28: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
29: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: Hola, collega.
4: Hey.
3: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
4: Mark?
3: En die prijzen.
4: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
3: Oeh, ja.
5: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: De beste muziek aller tijden.

0: Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en een goede tekst.
2: Veronica. Ja, ja, mijn oortje zit. Ja, echt lekker, heerlijk.
3: De beste muziek aller tijden.

0: thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
5: Welkom in Afrika!
4: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
6: 11!
7: GWC!
6: 11!
7: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
8: Laten we het proeven.
7: Opdrachten uitvoeren.
9: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
7: Maar wie het best integreert...
10: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
7: ...wordt tot ere Himba gekroond.
11: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
12: Tickets to the tribes.
13: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
16: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
17: 18 plus, speelbewust.
18: Ja! Echt serieus? Wat een geld!
19: 18.000, godverdikke me.
20: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
20: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.
22: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
23: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
24: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
25: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
24: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
25: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
26: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
27: 10 tenders, alsjeblieft.
28: Ja, dat is dan €8.
27: Hè? 8? Oké. Okay.
24: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
28: We denken na over een koophuis.
27: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
28: Bart? Met die loopgroep?
27: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
25: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.

0: Mobileye TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 12 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De brand in Zwaanshoek, vlakbij Hoofddorp, is onder controle. Vanmiddag brak er brand uit in een bouw- en garagebedrijf. Vanwege de rook werd een NL-alert gestuurd. Niemand is gewond geraakt, wel werden een paar mensen nagekeken omdat ze rook hebben ingeademd. President Trump heeft gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Hij vraagt hem om geen vergeldingsaanval uit te voeren op Iran, dat eerder op de avond raketten afvuurde op Israël. Trump baalt ervan dat het conflict weer opleidt. Hij probeert al maanden een vredesdeal in het Midden-Oosten te bereiken. Bij Diamond League-wedstrijden in Zweden heeft Jessica Schilder goud gewonnen bij het kogelstoten. Ze kwam tot 20 meter 89. Bij discuswerpen was er zilver voor Jorinde van Klinken. En verrassend was het eerste verlies in 3 jaar voor polstokhoogspringer Armand Duplantis. Voor eigen publiek kwam hij niet verder dan 5 meter 80. En de oorspronkelijke leden van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben in Antwerpen hun allerlaatste optreden gegeven. De meidengroep gaf de afgelopen tijd bijna 50 reunieconcerten in Nederland en België. Die waren allemaal uitverkocht. In totaal zijn er meer dan 800.000 kaartjes verkocht. Het Veronica weer van Weer Online. Het is droog en af en toe is er wat bewolking. De minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Ook D66 wil dat het makkelijker wordt om een onderzoek op te starten naar kindermishandeling, zonder dat daar toestemming van de ouders voor nodig is. Meerderheid in de Tweede Kamer wil dat ook. D66 is van plan om daar na de zomer een wetsvoorstel over in te dienen. Een kwart van de mensen met een beperking heeft het gevoel dat ze er niet helemaal bij horen. Dat heeft het College voor Rechten van de Mens onderzocht. Het gaat er bijvoorbeeld om praktische zaken, zoals zelfstandig een gebouw of het OV in kunnen komen. Maar ze hebben ook het gevoel minder kans te hebben op een baan. Israël heeft de grensovergangen naar de Gazastrook opnieuw afgesloten vanwege de nieuwe aanvallen van Iran. Het gaat om een veiligheidsmaatregel, zeggen ze. Door de grens te sluiten kunnen hulpgoederen Gaza niet in, maar er zijn geen gevolgen voor de humanitaire situatie daar, zegt Israël. En er wordt heel veel geld verdiend met de nieuwe animatiefilm over gameheld Super Mario. In de bioscopen heeft de Super Mario Galaxy Movie na 2 maanden al meer dan 1 miljard dollar opgebracht, meldt een Amerikaanse entertainment site. Het zou de eerste film zijn dit jaar die dat is gelukt. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is droog, af en toe is er wat bewolking. De minima liggen rond de 13 graden. 's Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 20.

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Lelystad hebben politie en brandweer het druk gehad met een verwarde man die op het dak van een kantoorgebouw was geklommen. Dat meldt Omroep Flevoland. Hij gooide met stenen en dreigde naar beneden te springen. Onderhandelingspogingen liepen op niks uit. Daarom is hij uiteindelijk door een klimteam van de politie naar beneden gehaald. Frankrijk gaat tienduizenden meldingen van kindermisbruik versneld behandelen, belooft de minister van Justitie. Aanleiding is de dood van een meisje van 11 eerder deze week. Tegen de verdachte waren de afgelopen jaren meldingen van kindermisbruik gedaan, maar daar was niks mee gebeurd.